NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Vrijdag om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te maken met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. De tornado trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan 180 renners. Wielerfans die in het hotel verbleven schrijven dat ze door het dolle heen waren dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. Ook de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer, helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking, daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Klassiek.

Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Mijn naam is Camille en tot 7 uur ben ik de ouverture van je dag. We zitten nog vol in de zomer. Wij zijn vroege vogels. En of je nou vroeg wakker bent omdat je moet werken of misschien heb je een vrije dag. We starten deze vroege dinsdagochtend weer gewoon lekker samen op met mooie muziek. Zoals dit.

0: De serenade voor strijkorkest van Joseph Souk. Je hoorde het derde deel, het adagio, gespeeld door het Chamber Orchestra Mannheim onder leiding van Paul Meyer. Ik heb al zin om een wat langer stuk muziek te luisteren.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, het is tijd voor het ochtendconcert. In het ochtendconcert nemen we je mee in een langer stuk muziek waar we overdag op NPO Klassiek niet altijd de tijd voor hebben. Dus beeld je in dat je gewoon in een concertzaal zit, maar dan thuis vanuit je luie stoel of vanuit je bed. En vandaag doen we dat met Anton Bruckner met zijn symfonie in D klein. Ja, en deze symfonie die staat ook wel bekend als de nulde symfonie. Huh? De nulde? Ja, het zou eigenlijk zijn tweede symfonie worden. Maar hij kreeg kritiek van de dirigent Felix Otto Deshoff. En de vraag in die kritiek was waar dat eerste thema toch eindelijk bleef. En Bruckner die was daar zo pissig over dat hij een grote streep zette door de becijfering. En bovenaan de partituur geannuleerd schreef. En in plaats van dus het cijfer 2 kreeg het de cijfer 0. Waardoor het later de bijnaam de nulde symfonie heeft gekregen. We hebben geen tijd voor de hele symfonie helaas, maar wel tijd voor het tweede deel, het Andante. Je hoort het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Andries Nelsons.

0: Het tweede deel uit de nulde symfonie van Anton Bruckner, vandaag in het ochtendconcert. Je hoorde het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Andries Nelsons.
1: Voor de dag met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: Ik vind het wel een mooi moment om wat met de menselijke stem te luisteren. Tijd voor een stukje koormuziek. Vandaag van de Britse componist Joanna Marsh. Zij schreef dit stuk in 2015 voor het Britse koor The King's Singers. Deze arabesques die zijn werken gecomponeerd op gedichten van 4 Arabische dichters. En ieder gedicht gaat over een vrouw uit hun leven. Het volgende deel bevat de tekst van de Irakese dichter Abud al-Jabiri. En hij vergelijkt een ouder wordende vrouw met een vogel die haar veren afwerpt en een nieuw verenkleed groeit. En als je luistert, brengt Joanna Marsh, de componist, dus dit muzikaal naar voren door harmonisch geen moment rust te vinden. Ja, eigenlijk wel een hele interessante manier om dat een klank te geven. Je hoort de Gesualdo Six onder leiding van Owain Park en dit stuk heet Fading.

Een deel uit de arabesken voor piano van Claude Debussy, het eerste deel, niet op piano, maar door een gitaarkwartet, het Mela gitaarkwartet. En wel ook een mooi moment om even wat muziek van Bach te luisteren, maar dan niet van de grote Johann Sebastian, maar van zijn zoon, Carl Philipp Emanuel. Je hoort de rondo voor piano, gespeeld door de pianist Marc-André Amelin.

Een bijzondere compositie van een Tsjechische componist die nog leeft, Michal Nejtek. Dit stuk heet de Lombards en wordt gespeeld door twee muzikanten die zowel zingen als de gotische harp bespelen. En wordt begeleid door het Tiburtina Ensemble. Straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek van onder andere Karel Szymanowski, van onder andere Erik Satie en Remy van Kesteren. En er komt een gedicht van Robert Frost voorbij. Maar als eerst wil ik je nog een klein stukje van dit laten horen. Ja, muziek van Jozef Misliwicek. Je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Blijf bij ons.

NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland, de IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee, morgen vanaf 8 uur Víkingur Ólafsson in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden wordt vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. In Zuid-Soedan zijn 2 Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen troepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van die parken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ontdek onze intieme kleine zaal. Wereldberoemde strijkkwartetten, de beste zangers en pianisten en meeslepende jazzconcerten. Beleef het van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
0: NPO Klassiek.

0: Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille. En je hoorde net Roxana's lied, een aria uit de opera Krol Roger van Karel Szymanowski. Violist Rosanne Philippens en pianist Julien Quintin. Ja, en het is een mooi moment om even de nacht af te sluiten met een klein gedicht. Een klassiek gedicht vandaag van Robert Frost, The Road Not Taken. Misschien ken je hem wel, maar deze vertaling misschien nog niet, van Ans Bouter. En de vertaling heet Niet Ingeslagen.
1: Dichten van de nacht.
0: Een splitsing in een geel gekleurd woud. Helaas had ik slechts één weg te gaan. Alleen op pad zijnd was ik benauwd. En keek tot diep in het kreupelhout om maar de juiste weg in te slaan. Nam toch die andere, net zo mooi. En nu ik dat pad op waarde schat, deed hij door het gras een geslaagde gooi. Zo zocht ik naar een warm pleidooi voor wat ik zojuist gekozen had. Het gebladerte op de paden lag er nog niet platgetreden bij. O, die andere inslaan op een dag, als ik daar nou toch eens kans toe zag. Maar kiezen, dat maakt ons minder vrij. En later zal ik vertellen dat, nadat ik zuchten heb geslaakt, ik toen die weg wel bewust betrad. Het nog niet platgetreden pad. En dat dat een boel heeft uitgemaakt.

Een remix van werken van Erik Satie, maar dan op door de harpist Remy van Kesteren met een nieuwe titel, This Reminds You, samen met de cellist Maarten Vos en de cellist Jurk Brinkman. Ja, ik wil je even wat laten horen van Gioachino Rossini, die beroemde operaschrijver, componist uit Italië, met een leuk detail erbij. Misschien lig jij nog in bed. Ik hoop het voor je. Misschien ben je nog aan het opstaan. Ik hoop het voor je. Maar Rossini, die schreef het meeste van zijn muziek in bed. Waarom? Nou, gewoon vond hij lekker. Ik snap het wel.

De suite voor piano en strijkorkest van Alexis Shore en dan het eerste deel Wayfarer's Prayer, gespeeld door de pianist Anna Ulayeva en het Kiev Virtuosi onder leiding van Dmitri Jablonski. En dan gaan we even verder met een hele beroemde Franse melodie van Gabriel Fauré. Dit is de Elegie voor cello en orkest, gespeeld door de cellist Anne Gastinel en begeleid door het Orchestre National de Lyon onder leiding van Emmanuel Krivine.

0: Voor de dag met Camiel Jansen op NPO Klassiek.
1: Als je voor de dag op NPO Klassiek al wat langer luistert, dan weet je dat we iedere dinsdag een klein taalspelletje spelen. Gewoon even kijken hoe actueel jouw taalkennis is of hoe breed jouw vocabulaire eigenlijk is. Ken jij het woord ponteneur? Wat is een ponteneur? Wie is een ponteneur? Betekent ponteneur A, eergevoel en prestige? B, iemand die openlijk vreemd gaat? Of C, een ponteneur is een ontwerper van bruggen? Wat betekent ponteneur? Betekent dat A, eergevoel en prestige? B, iemand die openlijk vreemd gaat op zijn of haar partner? Of C, een ontwerper van bruggen? Laat het me even weten met een berichtje in de NPO Luister-app of via Instagram. En dan hoor je het goede antwoord zometeen.

De regendruppel, een van de preludes voor piano van Frédéric Chopin. Je hoorde Eric Liu op het piano. Ja, en een hoop leuke reacties in de NPO Luister-app. Leuk om te zien dat we al met zoveel mensen wakker zijn. Wat betekent het woord ponteneur? Dat was de vraag van vandaag. Ik gaf je drie opties. A, eergevoel. B, iemand die vreemd gaat. Of C, een ontwerper van bruggen. Wat betekent ponteneur? Een ponteneur is een 19e-eeuwse verbastering van het Franse woord point d'honneur. D'honneur. En dat betekent, daarin betekent point zaak of kwestie, punt dus eigenlijk. En honneur is eer. Pont d'honneur is dus erezaak of erekwestie. En daaruit is in het Nederlands de betekenis eergevoel, prestige en waardigheid voortgekomen. Het komt dus, ja, het komt ook voor in de uitdrukking op zijn ponteneur staan. Ergens een erekwestie van maken, een prestige kwestie van maken. Dus ja, nu weet je het. De volgende keer dat jij het gevoel hebt dat iemand jou beledigt, dat iemand jou uitdaagt, dat iemand tegen je aanloopt of voor je voeten loopt, nou, dan ga jij op je ponteneur staan. Maak er maar werk van.

Muziek voor een poosje, Music for a While, van Henry Purcell. Ja, je hoorde de waanzinnige countertenor Filip Jaruzelski, begeleid door L'Arpeggiata, onder leiding van Christina Pluhar. Je luistert naar NPO Klassiek. Dit was Voor de Dag. Mijn naam is Camille. En straks gaan we verder met de ochtend, met daarin een cryptogram en een ontbijtgas. Maar als eerst wil ik je nog een klein beetje laten horen van het vioolconcert van Felix Mendelssohn Bartholdy. Het derde deel, het Allegro. En je hoort de violist Alina Ibrahimova, begeleid door het Orchestra of the Age of Enlightenment, onder leiding van Vladimir Jurovsky. Fijn dat je luistert en blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week de Liebestraum van Franz Liszt. En dat is veel ingewikkelder dan het klinkt.
1: Liszt heeft het hele bespelen van dat instrument naar een heel ander niveau gebracht in allerlei manieren. En een daarvan is dan de zogenaamde driehandentechniek.
0: Driehanden, een soort Indiase god.
1: Ja.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh. Dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals...
6: Wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of...
7: Hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
2: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
1: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen en dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. In de campagne krijgen ouders tips om het gesprek aan te gaan. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
3: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
1: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer zonnig met temperaturen rond 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Leverie vuurwerken. .nl.
1: Ster.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
3: Ah.
2: Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Pairsafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
10: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
12: Gisteren liep ik langs een moestuin. De tuinder, een kromgebogen kleine man, is net zijn kastje met waar naar binnen aan het halen. Aardappelen en peterselie heeft hij nog. En een praatje. In een paar minuten komen 30 emmers spessiebonen, de droogte, de dood van zijn vrouw, we waren 61 jaar samen, en zijn eigen leeftijd voorbij. Hoe oud denkt u dat ik ben? Ik 90. Over anderhalf jaar ben ik 100. Hij lacht. Ik feliciteer hem. Neem een bosje peterselie. 1 euro. Geen geld. Peterselie met een gouden randje.

0: Dat waren pianist Timothy End en het Verio Saxofoon Quartet. En je hoorde het natuurlijk, ze speelden uit Carmen van Georges Bizet. Heel goedemorgen. Fijn dat je de dag met ons begint. Het is dinsdag 25 augustus. Welkom bij de ochtend, waar we altijd een evenwicht proberen te vinden tussen mooie muziek en de waan van de dag. Kijk even naar de voorpagina's over waan gesproken. De Volkskrant die zegt: publiek winkelt wel in outletcenters, in tegenstelling tot de vele leegstaande winkelpanden in middelgrote steden. Ze vinden die outletcenters gewoon duidelijk en mooi. Publiek. En Trouw opent met een stuk over de viering bij de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne gisteren. Veel Europese leiders waren in Kiev. De VS liet verstek gaan en dat was bijzonder pijnlijk, schrijft de krant. Afwezigheid VS in Kiev is teken aan de wand, is de kop. En NRC's, ja, de voorpagina's van de NRC, dat zijn altijd bijna alleen maar foto's. En er staat nu onder andere een foto van een pittoresk bruggetje in Pekela. Bewoners repareren zelf daar de bruggen om sociale cohesie te behouden, is de kop. Nou, hier worden ook spreekwoordelijk bruggen gebouwd die tussen het nieuws en de muziek. Techniek is in handen van Jesse Borkens, tevens jazzpianist en naast me trompetist en regisseur Ise Wensink. Goedemorgen, mannen.
1: Goedemorgen.
0: Ise, je hebt bijna altijd wel iets meegemaakt als trompetist of als straatmuzikant. Heb je een sterk verhaal of kom je niet over de 100-jarige moestuin erheen?
1: Nou, het bruiloftseizoen is nog steeds een beetje gaande. Dat is altijd een beetje het begin van de zomer en het eind van de zomer. En we hebben er ook nu net weer eentje gehad. Wat ik gewoon altijd een. Je ziet er dan een stuk of 10 per jaar. En het is dan altijd een beetje kijken van wat voor bruiloft is het. En dat je dan zo begint en een soort van dat iedereen super ongemakkelijk is. En dan uiteindelijk gaat het los en gaat iedereen dansen. En
0: daar zorgen jullie dus
1: voor. En daar zorgen wij voor. En dan het idee is dat de bruid dan gelukkig is na de tijd. En dat was zo.
0: Oh, nou, dat is een heel mooi verhaal. We gaan beginnen. Tot 9 uur is dit de ochtend.

De finale uit de sonate voor cello en piano in D, kleine terts van Claude Debussy. Je hoorde Jean Queyras cello en Javier Perianès piano. De opgave van het cryptogram vandaag, van dinsdag 25 augustus, luidt: cabaretière waar eenden dol op zijn. Cabaretière waar eenden dol op zijn. Moest even over dat woord nadenken. Nou, je weet het, geen glas meer van de ochtend, maar een hele mooi album. Een nieuwe versie van Die Schöne Müllerin van Franz Schubert, uitgevoerd door bariton Georg Niegel en pianist Alexander Gerglevy. Die kan je dus winnen. Weet je het goede antwoord? Stuur het ons via de gratis NPO Luister-app. Daar mag je inspreken, je mag hem gewoon appen. Maar je kunt ook mailen naar deochtend@kro-ncrw.nl. Heel veel succes!

0: Dit is muziek van Camille Saint-Saëns uit zijn orkestsuite. Hoorde je de prelude, het eerste deel, door het ensemble Orchestral de Paris onder leiding van Jean-Jacques Kantoroff. 16 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland en ook voorzitter van het genootschap Onze Taal. En ik ga het nu goed proberen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, goedemorgen, zie ik.
1: Goedemorgen.
0: Meneer Brok, fijn om u aan de lijn te hebben. Wat valt u vandaag op in het nieuws wat u met ons wilt delen?
1: Nou, helaas toch ook weer ongelooflijk veel aandacht in het Fries Dagblad en ook in de Leeuwarden Courant over het vuurwerk in het stadion bij Cambuur Feyenoord afgelopen zondag. En er zijn heel veel artikelen over geschreven. En ook landelijk heeft dit erg de aandacht. Gisteren ook in het nieuws, landelijke nieuws.
0: Ja
1: hier in Friesland zeggen we, dit doet meer pijn dan welke sportieve nederlaag dan ook.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk heel kwalijk dat kinderen, gezinnen, jongetjes die met hun vader naar het voetballen gaan en nu niet meer naar Cambuur durven te gaan, zeggen ze nu. En dat, dat is natuurlijk heel verdrietig. Het is ook diep triest te lezen dat 25% van de supporters positief staan tegenover vuurwerk in een stadion.
0: Ja.
1: En het is ook haast niet te verkopen dat een deel van een uitvak van 750 mensen het zo moet verpesten voor duizenden andere mensen. Dat is toch wel heel spijtig.
0: Ja, het is echt verbijsterend. Dat je ook denkt, hoe kan dat ook allemaal het stadion inkomen? Ik hoorde al op de radio dat er veel meer techniek moet worden gebruikt. Of technologische ontwikkelingen. Want hoe kan je die vuurwerk dingen die mensen waarschijnlijk in hun broek stoppen of waar dan ook. Ja, die kunnen allemaal worden binnengesmokkeld, denk je dan?
1: Je schijnt maar oppervlakkig afgetast te mogen worden, zoals het heet. Want anders is het een inbreuk op je persoonlijke levenssfeer. En het is weliswaar twee keer gedaan, maar toch is er in spandoeken of in megafoons of wat dan ook heel veel vuurwerk naar binnen gebracht.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en het is natuurlijk ook heel moeilijk. Het valt allemaal wel binnen een bepaald protocol om dat vreselijke woord maar te gebruiken. Maar als je twee keer plastic bierglazen gooit om een veld, dan wordt een wedstrijd afgelast. Maar als je vuurwerk afsteekt, dan schijnt het zo te mogen dat het toch verstandig is om het vooral door te laten gaan.
0: Ja.
1: En het is nu voor de derde keer in Leeuwarden dat misgaat met vuurwerk. En ik hoop eerlijk gezegd, heb ik ook alle vertrouwen in dat ze het nu zo aanpakken dat het wel de laatste keer is geweest.
0: Ja. En waar denkt u dan dus ook gewoon de wedstrijd meteen staken?
1: Ja, de KNVB gaat erover. En ik heb gisteren de burgemeester nog gesproken. Ja, die zit er natuurlijk ook bovenop. Cambuur zelf zal dat verhaal ook moeten houden. Hoe ze dat nu denken aan te gaan pakken. Maar het lijkt mij dat het niet zo kan zijn zonder meer strengere maatregelen. Anders ga je ook een vierde keer beleven. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.
0: Nee. We gaan naar iets vrolijkers, want u bent volgens mij ook voorzitter van de stichting Meer Muziek in de Klas. En daar is nieuws over, begreep ik.
1: Nou onze erevoorzitter staat met een prachtig profiel in Trouw, moet ik zeggen. En ik herkende me eerlijk gezegd ook al heel erg in hoe Romana Abels dat heeft opgeschreven over onze koningin Maxima.
0: Ja.
1: Die is 25 jaar in Nederland en zij heeft een profiel over haar geschreven. En Maxima is vooral ook bekend natuurlijk als De echtgenote van ons staatshoofd. Maar ze is ook erevoorzitter van Meer Muziek in de Klas. Dat doet ze met heel veel toewijding.
0: Ja.
1: En is ook zeer inhoudelijk gepassioneerd. En er wordt over haar geschreven hoe zij toch van een mager zesje een aantal jaren geleden nu een 7,5 geworden is. En 68% van de bevolking tevreden is. En dat het haar dus lukt om verschillende loopbanen naast elkaar te hebben.
0: Ja.
1: En in het artikel wordt mooi uitgelicht dat ze ook met steun van prinses Beatrix en haar man vooral hebben willen voorkomen om niet dezelfde, toch maar het woord fout te maken die je destijds met prins Klaus gemaakt is, die te weinig eigen ruimte had om zijn eigen capaciteiten te ontvouwen.
0: Ja.
1: En het mooie vind ik eigenlijk in het artikel is een citaat van de prinses van Oranje, die zegt over haar moeder: niet alles hoeft perfect te zijn bij ons thuis. Het was bij mijn ouders oké om niet oké te zijn. En dat is vooral ook ingegeven dat de koningin heel erg bezig is met ook de geestelijke gezondheid van de mensen. En dat is ook een heel mooi punt, denk ik.
0: Ja, ja, ook naar aanleiding van haar zusje die heel depressief was. Hè? En,
1: ja, klopt. Ja,
0: het is ook allemaal heel tragisch afgelopen. Ja, mooi. Ja, ik kan nog heel veel vragen, want u heeft natuurlijk Maxima vaker ontmoet als commissaris van de koning. Maar daar hebben we nu misschien de volgende keer. Maar we gaan naar muziek. Ja, anders krijg ik van de regisseur
1: dat moet niet. Dat
0: te
1: moet
0: horen.
1: Niet.
0: U wilt muziek laten horen van Jean-Marie Leclerc. En dat heeft waarschijnlijk wat is daar het motief achter?
1: Nou, er is jaren geleden een cd uitgegeven van de Stichting Nassau in Friesland. En op die cd staan allemaal hele leuke muziekstukken die destijds aan het hof van de Friese Nassaus in Leeuwarden is gespeeld.
0: Ah,
1: en deze componist is hier dus ook geweest en heeft deze muziek, misschien met iets wat andere instrumenten, ook aan het Leeuwardenhof gespeeld. Dus ik dacht, ach, dat is op deze ochtend, als we het dan toch over Leeuwarden hebben, misschien wel positief om te laten horen.
0: Heel erg leuk, dat gaan we laten horen. Een deel van een vioolsonate van Jean-Marie Leclerc. Dank u wel, Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland.

Muziek, de keuze was van onze ontbijtgast Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland. En deze Jean-Marie Leclerc heeft dus in Leeuwarden, is daar geweest en heeft dit waarschijnlijk gecomponeerd. De vioolsonate hoorde je een deel en de Vlaamse broers Bartelt Kuiken, Traverso, Wieland Kuiken, Cello en Robert Cohen speelden het clavecimbal.

0: Hier in de studio werd er gezegd, lekker groovy, dat was het zeker. Je hoorde gitarist Raphaël Feuillatre en hij speelde van Jean-Philippe Rameau uit zijn livre de pièce de clavecin, het achtste deel Le Cyclope. Het is precies 19:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Nu het met wapens niet lijkt te lukken, kondigt de VS meer economische sancties aan tegen Iran. Elke economische levenslijn dat het tyrannieke regime van Iran ondersteunt moet worden afgebroken totdat het land alleen staat, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent.
1: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
0: Het is nog onduidelijk wat de nieuwe sancties inhouden en of bijvoorbeeld China gestraft wordt voor handel met Iran. Iran zelf zegt het 2 jaar lang te kunnen uithouden met nieuwe sancties. Het zou zomaar kunnen dat het minderheidskabinet van premier Jette bij zijn eerste begroting de steun vooral bij rechts vindt. Het is geen geheim dat Jette zelf liever met pro van Jesse Klaver samenwerkt. Maar een gesprek met Klaver leverde gisteren niks op, zegt de pro-fractieleider bij BNR.
2: We zijn geen stap dichter bij elkaar gekomen. En dat betekent dat het proces muurvast zit. Dat het kabinet nog een paar dagen heeft om een meerderheid te vinden voor de begroting.
0: Het probleem zit hem, naar verluidt, in de steun die het kabinet wil hebben voor bezuinigingen op uitkeringen als de WW en de WIA. En daarin lijkt de BBB tot meer bereid dan pro. Henk Vermeer van de Boer-Burgerbeweging.
3: Ja, goed gesprek gehad. En minister van Financiën heeft duidelijk gemaakt dat er meerdere routes zijn en ja, dat ze snappen dat ze daar BBB ook bij nodig hebben.
0: Maar met de BBB alleen redt Jette het niet. Ook JA21 moet nog steun geven. De GasUnie maakt zich zorgen over de hoeveelheid gas die Nederland heeft opgeslagen voor komende winter. 45% van de ondergrondse opslagruimte is nu vol, terwijl de GasUnie 80% verstandig vindt. Maar energiedeskundige Jillis van den Beukel nuanceert de zorgen bij BNR.
4: De wereld is toch een beetje veranderd van een pijpleidingwereld naar een LNG-wereld. LNG is vloeibaar gas, wordt met tankers aangevoerd. Dat mocht het krap worden in de winter, ja, dan koop je meer LNG in, maar dan hangt er wel een prijskaartje aan.
0: LNG dat dus met tankers wordt aangevoerd is in enorme hoeveelheden beschikbaar. De strijd om een klein AZC in het dorp Engelen bij Den Bosch is nog niet gestreden. De tijdelijke opvang van 50 minderjarige asielzoekers leidde eerder tot protesten en bedreigingen. De auto van een voorstander werd in het water geduwd. Een bewoonster van Engelen op een informatieavond in het gemeentehuis.
5: Het beoogde AZC aan de Beverspijken verscheurt onze dorpen. Is een splijtswam binnen vriendschappen en zorgt zelfs voor onrust en felle discussies binnen partnerrelaties en gezinnen.
0: De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de komst van het AZC in Engelen, meldt SBS6. En voor weer een verkeer is hier Jeroen Dirks.
6: Ja, goedemorgen André. Op Zuid-Limburg na is het zonnig. Bij een strakke oostelijke wind wordt het 25 graden vandaag. Qua files, de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar valt er eentje op. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg staat 15 kilometer. U bent bijna een uur langer onderweg. Komt door een ongeluk, maar de weg is zojuist wel weer vrijgegeven.
7: De ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Mooi toch. Je hoort in het derde deel Poco Allegretto uit de derde symfonie van Johannes Brahms, uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.

0: Je hoorde pianist Lijf over Ansnes en hij speelde nummer 3 Lento Placido uit de Consolations van Frans Liszt. En Bart Kool maakte een krantoverzicht. Hij dook in de krant en haalde daar wat artikelen uit. En dat lees ik samen met Jeroen.
1: Ja, de Nederlandse overheid begint vandaag een nieuwe campagne om ouders met hun kind te laten praten over smartphonegebruik. Kan niet vroeg genoeg als het aan de overheid ligt, want kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone. Gemiddeld al op hun 10e, schrijft de Volkskrant.
0: De helft van de kinderen zou wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Maar ze zouden zich vaak schamen om met hun ouders te praten over nare dingen die ze tegenkomen. Staatssecretaris Willemijn Aerts zegt ouders te willen helpen met het begeleiden van hun kinderen.
1: Oplichters maken volop gebruik van de aanstaande overgang van het betaalsysteem iDEAL naar Wero om mensen op te lichten. De fraude helpdesk ziet het aantal nepmails hierover sterk toenemen. Dat ging van een paar per dag begin dit jaar naar een piek van zo'n 100 per dag in juli. Blijkt uit cijfers die de Telegraaf heeft opgevraagd.
0: In die mails wordt bijvoorbeeld beweerd dat consumenten voor een bepaalde datum iets moeten doen om geld terug te krijgen. Maar van een terugbetaling is geen sprake, waarschuwt iDEAL. Mensen hoeven ook niks te activeren, geen pincode in te voeren of links aan te klikken. Als er nieuws is, krijgen consumenten dat via hun bank te horen.
1: De komende 15 jaar gaan 155.000 medewerkers in de zorg met pensioen. Maar wie zorgt er dan straks voor onze ouderen, vraagt het AD zich af. Want er komen juist steeds meer mensen bij die zorg nodig hebben.
0: We moeten mensen behouden voor hun beroep of in elk geval de sector, zegt een hoogleraar in de krant. En dat betekent ook vragen of zorgmedewerkers na hun pensioen door willen werken. Als we niks doen, zegt een directeur van een zorgorganisatie, moeten we huizen sluiten.
1: Krimpflatie lijkt terug van nooit weg geweest, schrijft Trouw. Fabrikanten verkleinen nog altijd hun verpakkingen zonder dat de prijzen evenredig meedalen. De Consumentenbond durft het afgelopen jaar in supermarkten tientallen gevallen van minder waar voor je geld.
0: Het ging bijvoorbeeld om boter, shampoo of snoep. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking. En daardoor ziet de consument niet altijd dat er minder in zit. De nieuwe inhoud staat dan alleen heel klein op de achterkant vermeld.
1: En in de langgerekte gemeente Pekela in Groningen waren 34 bruggen de laatste jaren buiten gebruik gesteld. 21 zouden er zelfs worden gesloopt, totdat de bewoners in actie kwamen. Inmiddels zijn meerdere bruggen alweer in gebruik, zo valt te lezen in NRC.
0: De grote en kleine bruggen hebben namen als Doorsnee, Draai, de Eendrachtklap en de Verlaatjesdraai. Jarenlang werden ze nauwelijks onderhouden door Pekela, een van de armste gemeenten van Nederland. Een speciaal opgerichte dorpscoöperatie nam deze taak van de gemeente over. Want zonder de bruggen snijd je het dorp doormidden, zegt de voorzitter van de coöperatie in NRC. Oh, wat een mooi verhaal. Dat is allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

Nature Boy van Aidan Abess. Een mooie uitvoering. Je hoorde onder andere Pablo Barragán, klarinet, en Noah Wildschut, viool. Het cryptogram, ik herhaal de opgave. Cabaretière waar eenden dol op zijn. Ja, je hebt nog tot 9:15. En wat gaan we in het tweede uur doen? Nou, hebben jullie ooit gehoord van het Biofonisch Orkest? Nou, straks is de première. Dat orkest speelt in het polderlandschap van Oude Aarde. En met componiste en pianiste Iris Hond. Die heeft dat allemaal opgezet. Die spreek ik zo meteen. Ja, en als je buiten bent, merk je het ook al. Het is koeler. De zon komt later op. Er is al heel veel blad van de boom. Kortom, ja, het is herfst. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
4: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
5: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
6: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
6: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
9: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
10: Hier, moet je opletten.
9: Chocomel?
11: Sloopmelk.
9: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
9: Milner?
11: Sloopmelk.
9: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren er 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer 1/5 van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aarts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
2: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
1: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
3: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
1: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica. Het hotel in de Franse Pyreneeën dat gisteren spontaan de wielrenners van de Vuelta opving, wordt overspoeld met positieve recensies. Vanwege noodweer gingen 180 wielrenners schuilen bij het hotel. En dat leidde tot tientallen positieve reacties van wielerfans die hun helden konden ontmoeten. Maar ook bijvoorbeeld van het Nederlandse team Picnic PostNL. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer zonnig bij een graad of 24. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attens met ds.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
16: De bekende boswachter Henk Rüsseler van de Hoge Veluwe, die bedacht ooit een vroege vogelsconcert. En dan rond 5:30 in mei had hij een ensemble geregeld. En die moest dan samenspelen met de vogelzang. Ik dacht, wie komt daarop af? Maar we kwamen daar en allemaal mensen met dekentjes en wat nog meer. Die speelden dan samen en applaudisseren mocht niet. Je mocht even met je handen wapperen. Dat was het. Een stil applaus.

dit is verre van stil. Dit werd gecomponeerd door Karl Czerny. Die Kunst der Fingervertigkeit. Ja, vingervlugheid. Justus Eichhorn op piano deed dat geweldig. Goedemorgen, welkom. Dit is verre van stil. Dit werd gecomponeerd door Karl Czerny. Die Kunst der Fingervertigkeit. Ja, vingervlugheid. Justus Eichhorn op piano deed dat geweldig. Goedemorgen, welkom terug bij de ochtend.

in Oekraïne. Niet heel anders, rapper Eminem laat ruim 100 paar van zijn gesigneerde sneakers veilen. Hij wil daarmee geld ophalen voor zijn Marshall Mathers Foundation. Die zet zich in voor kwetsbare en kansarme jongeren. En in het polderlandschap bij Leiden, bij Oude Ade, is de première van het Biofonisch Orkest. Om aandacht te vragen voor de sterk teruglopende biodiversiteit van ons land, het Land van Ons, een natuurorganisatie, vroeg aan componiste en pianiste Iris Hond of zij mee wilde spelen. En ik spreek haar zo direct. Dat is wel heel leuk om te even horen wat dat allemaal inhoudt. We hebben natuurlijk ook heel veel mooie muziek, dus fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend.

was Lucie Hars, blokfluit met het ensemble Ludwig. En zij speelde Libertango van Astor Piazzolla. En ik ga zo spreken met Iris Hond. En dat is natuurlijk een geweldige pianiste. Je hoort haar hier spelen. Una Mattina van Ludovico Einaudi.

0: Una Mattina, een ochtend uit Intouchable van Ludovico Einaudi. Je hoorde Iris Hond, pianiste, samen met het Metropoolorkest. Ja, dan gaan we even luisteren. Want zo... Dit is leuk, hè? Geen Metropoolorkest. Ongeveer zo klinkt het straks om 9:30 in het polderlandschap van Oude Ade, in de buurt van Leiden. Midden in het land staat een vleugel, daarop speelt Iris Hond met het zogeheten biofonisch orkest. Ja, Iris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is een biofonisch orkest? Dat is niet het Metropool.
1: Nee, dat is een heel bijzonder orkest. Een orkest dat bestaat uit natuurgeluiden. En dat is... Ja, dat is zo mooi, zo inspirerend om daarmee samen te spelen vandaag.
0: Ja, want dat is om 9:30 gaat dat gebeuren. Het gaat, om maar even negatief te beginnen, het gaat slechter eigenlijk met de biodiversiteit van ons land. Dus hoeveel natuurgeluiden gaan we horen? Wat gaan we horen?
1: We hebben iemand die heeft een hele mooie soundscape, zeg maar, gemaakt. Dus die heeft volgens mij 24 uur op het land doorgebracht. En die heeft alle geluiden hier op Oud-Ada opgenomen. Dus je hoort echt, je hoort alles. Dus je hoort kikkers, vogels. Je hoort ze wakker worden, je hoort ze weer slapen. Of zeg maar rustig worden, je hoort ze wegvliegen.
0: Ja.
1: En zo, dat noemen we het biofonisch orkest.
0: Ja,
1: Maar dat hoor je eigenlijk zelden meer in Nederland op deze manier.
0: Nee, en dus ik neem aan dat het een beetje dan meer in het voorjaar is opgenomen. Want nu is het een stuk stiller door allerlei redenen. En toen vroeg het land van ons, hè, de organisatie waar je zelf een stukje land kan kopen, vroeg jou iets te componeren en te spelen over het belang van biodiversiteit. Welke gedachte kwam er meteen in jou op?
1: Ik ben... gewoon gaan luisteren. Eigenlijk wat ik altijd doe als ik mijn muziek schrijf is, ik 's ochtends vroeg, ik zit en ik speel wat in me opkomt. Dus dat is puur intuïtief. Dus ik heb naar die soundscape geluisterd en eigenlijk ontstond daar gelijk een stuk. Dat stuk heet Among the Living. En ja, wat kan je daarin horen? Het is hoopvol, maar het reageert gewoon heel erg op de, ik denk op hoe noem je dat? Op die natuurlijke boog, zeg maar, van de natuur.
0: Ja.
1: Wat ik vandaag ga doen, is deels dat stuk. Ik ga dat stuk spelen, maar daaromheen improviseer ik op wat ik hoor. Want we gaan natuurlijk ook gewoon de natuur horen zoals die vandaag is. Dat vind ik ontzettend spannend, want ik improviseer eigenlijk nooit met mensen erbij. Met de natuur erbij durf ik, maar met mensen erbij vind ik spannender. Dus dat wordt heel interessant,
0: ja.
1: Ook voor mij.
0: Ja, ja, dat is wel. En die vleugel staat dan midden in het weiland. Je hebt volgens mij geluk dat het een prachtige dag wordt. Want je moet er ook niet aan denken,
1: klopt,
0: dat heel vochtig of regenachtig wordt. Maar ik neem aan dat die vleugel reageert toch ook wel op... heb je die nog op het laatst laten stemmen? Of staat hij er al helemaal klaar voor? Hoe gaat dat?
1: Nou, ik ben er nu en ik kijk nu. Ik heb er nu zicht op. Hij wordt nu geplaatst. En hij staat en hij wordt zo nog natuurlijk even gestemd. Maar voor mij is dit eigenlijk... Dit is gewoon de perfecte setting. Want ik gedij zelf ook het allerbeste in de natuur. En voel ik heel erg dat ik die ruimte nodig heb. En daarom vind ik ook Land van Ons zo belangrijk. Steun ik ze natuurlijk zelf ook. Omdat... wat zij doen, en daar zijn we ons gewoon niet zo bewust van, maar wat zij doen is zo belangrijk. Ik denk dat... ik weet niet of heel veel mensen ook weten wat biodiversiteit is. Dus ik vergelijk het altijd met een orkest. In een orkest heb je allerlei verschillende instrumenten, allemaal met een eigen functie. En dat gaat prachtig samen. Als je misschien één instrument weghaalt, functioneert het systeem nog steeds. Maar hoe meer je weghaalt, hoe armer het wordt. En op een gegeven moment functioneert zo'n systeem niet meer. En dat is in de natuur ook.
0: Ja.
1: En voor mij persoonlijk is het gewoon zo dat in de natuur ontstaat voor mij de meeste muziek. Dus daarom is vandaag ook zo fantastisch. Een vleugel midden op het weiland, dat dat lukt mezelf natuurlijk niet heel vaak om dat zo te doen.
0: Nee.
1: Dus het is de perfecte combinatie.
0: Ja.
1: Het is ook echt wel om aandacht te vragen voor die biodiversiteit. En dat mensen zich net iets bewuster gaan worden van hoe belangrijk dat is.
0: Ja, en het verlies aan biodiversiteit. Wat een mooie vergelijking met dat orkest. Ja, als je één instrument weghaalt, hoor je dat niet meteen. Maar op een gegeven moment zakt alles in elkaar. Ja, je gaat het straks spelen. Zenuwachtig, hoe zit je in de wedstrijd?
1: Hoe zit ik in de wedstrijd? Nou, goed. Ik ga me zo opwarmen. En het is meestal gewoon in zo'n situatie is eigenlijk mijn grootste focus is zorgen dat ik warm ben.
0: Ja.
1: En dan zet ik alle emotionele sluizen in mezelf open. En dan ga ik gewoon maar kijken wat er komt. Maar ik zit nu, want ik zit vanuit mijn auto te kijken. Ik zit het schouwspel zeg maar te aanschouwen. De vleugel die wordt neergezet, alle stoelen eromheen. Het is wel gewoon een heel bijzondere setting.
0: Ja, dus, heel bijzonder.
1: Ik verheug me er heel erg op.
0: Ja, ik wens je een hele mooie voorstelling. Zijn daar nog kaartjes voor? Kunnen de mensen nog heen? Anders op 12 september, hè? Dan speel je in Udenhout nog een keer eigenlijk.
1: Ja. Ja.
0: Ja, en kunnen er nu nog mensen heen om 9:30? Of denk je?
1: Oeh, ja, daar gaat het niet over. Ik heb geen idee.
0: Nee.
1: Maar ze kunnen het proberen, want je kan ook gewoon langs rijden. En dan,
0: denk ik ook, ja. Dat weiland is vast groot genoeg.
1: Ja.
0: Ik wens je een hele mooie, heel mooi optreden. Het zal vast heel bijzonder
1: Dankjewel.
0: Worden. Iris Hond met dat biofonisch orkest. Op 12 september dus speel je nog een keer in het Brabantse Udenhout. En dankjewel dat je deze uitleg wilde geven. Dankjewel, Iris Hond.

je hoort hier ook de natuur in terug. Ook Vivaldi liet zich daardoor inspireren. Il Gardellino heet dit concert. Je hoorde onder andere Maurice Steger en op blokfluit Xenia Luffler Hobo. Het cryptogram, ik ga hem één keer herhalen. De opgave is cabaretieren waar eenden dol op zijn. Er komen al veel oplossingen binnen. En voor het nieuws horen we nog muziek van Ottorino Respighi.

0: Het was het derde deel, Siciliana, van de orkestsuite Antiche Arie e Danze van Ottorino Respighi, door het Orchestre Philharmonique Royal de Liège onder leiding van John Nesling uitgevoerd. Het is 8:55, dus de hoogste tijd voor het nieuws. Opnieuw acties van beveiligers op Schiphol. Opnieuw, zo is de verwachting, lange rijen van reizigers. De beveiligers zijn boos omdat ze lange dagen maken. Door personeelsgebrek wordt een te groot aantal slecht ingewerkte mensen ingezet, dat zeggen ze. En de werkgevers beloven beterschap. CNV-onderhandelaar André Quist.
1: Ja, gesprekken kunnen we natuurlijk wel voeren, maar de situatie die is alleen maar verslechterd. En het is al jaren gaat het niet heel goed met de arbeidsomstandigheden, maar nu is het echt code rood. Dus ja, we hebben gezegd, we moeten echt afspraken maken. En het heeft geen zin om gesprekken te hebben over plannen in de toekomst. Moet nu veranderen.
0: Het conflict is er al sinds september vorig jaar. De werkgevers van de beveiligers op Schiphol zeggen juist dat verbeteringen eraan komen. Aldus het Radio 1 Journaal. Lokale politici die genoeg hebben van alle bedreigingen en scheldpartijen, vooral op internet, beginnen een campagne. Ze doen dat samen met Voor Ons Nederland. Een stichting met onder andere oud-politicus Klaas Dijkhoff. Het Amsterdamse volksgemeenteraadslid Juliette Broersen.
2: Ik kreeg afgelopen week een reactie van iemand binnen die zei linkse hoer op een video van 8 weken geleden. Ja, en toen heb ik daar eigenlijk alleen maar een beetje om gelachen. Toen dacht ik, het is vrijdagmiddag, ga wat leuks doen met je leven. De zon schijnt, ga wat leuks doen. En dat heb ik ook letterlijk daaronder gereageerd.
0: In de campagne wordt de stille meerderheid van Nederland opgeroepen om bedreigde lokale politici te steunen, meldt de NOS. Grote investeerders worden huiverig om geld te stoppen in de bouw van datacenters. Op steeds meer plekken, zoals in Amsterdam-Zuidoost, ontstaat weerstand. Datacenters zijn stroomslurpers, gebruiken veel water en zijn nog lelijk ook. Dat is het idee. Joost Smets van de Vereniging van Effectenbezitters.
3: Bijvoorbeeld omdat het gaat om elektriciteit of om water of ruimte. Maar dat is niet alleen. In Amerika is het verzet ook heel groot. En dan gaat het ook om baanverlies. Dus er is heel veel weerstand tegen. En dat betekent dat er uitstel is. En dat bedrijven hun gigantische investeringen pas veel later kunnen gaan terugverdienen.
0: Of niet. In dat geval komen er minder nieuwe datacenters dan gepland, zeggen de effectenbezitters bij BNR. Er was een speciaal team van de brandweer voor nodig. Een toeriste stortte afgelopen weekend 6 meter naar beneden in de catacombe van Parijs. In de catacombe sloeg de Franse hoofdstad de botten op toen de begraafplaatsen vol raakten. Nu is het een toeristische attractie. Stadsgids Dominique Verschuren.
4: En af en toe denk ik zo rechts en links zie je een beetje zo'n duister hol, zal ik maar zeggen. Ook vaak zijn we afgebouwd, maar heel duidelijk de boodschap, ga hier niet inlopen. Maar er zijn dus toch mensen die het avontuur zoeken en dus juist daar wel in gaan.
0: Ja, de toeriste heeft het overleefd. Ze raakte wel gewond bij haar val in de catacombe. Dat meldt het programma met het oog op morgen. En weer een verkeer. Hier is weer Jeroen Dirks.
5: Ja, zonnig. Alleen in Zuid-Limburg wel bewolking en mogelijk zelfs een bui. De oostelijke wind is zwak tot matig en het kan 25 graden worden vandaag. De files en het spoor. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar staat een file voor knooppunt Waterberg. Je bent 3 kwartier langer onderweg. De spitsstrook is daar dicht, omdat er hangende takken voor de camera's. Zo kunnen ze de spits er ook niet opengooien. En dan rijden er tussen Deventer en Rijssen geen treinen. En dat komt door een beschadigd spoorviaduct. En dat komt door een vrachtauto die te hoog beladen was. En daardoor is dat spoorviaduct beschadigd. De NS verwacht zo rond 9:00, dus over een half uurtje, daar weer treinen te kunnen laten rijden.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Allegro con fuoco. Dat kan je wel zeggen, het vierde deel uit De Nieuwe Wereld van Antonin Dvorak. Je hoorde het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Nicolas Arnoncourt. En rond deze tijd, het is 9:13, hebben we altijd een tip, een culturele tip van de regisseur Ize. Nou, wat ga je ons tippen?
1: Ja, je proeft het deze week een beetje. De zomer die is bijna voorbij en dat heeft nadelen, maar dat heeft ook voordelen. En een van de voordelen is dat het klassieke muziekseizoen weer gaat beginnen.
0: Ja.
1: En in mijn optiek is de opener daarvan eigenlijk altijd het Oude Muziekfestival Utrecht. Dan gaat het weer helemaal los. We nemen ook veel op en zenden veel uit op deze zender.
0: Ja.
1: Dus als je nu denkt, ja, dan moet ik helemaal naar Utrecht. Nee hoor, je kunt het ook gewoon
0: helemaal
1: luisteren.
0: Ja.
1: Ook het concert dat ik wil aankeilen, dat kun je ook luisteren op deze zender aanstaande vrijdag. Dat is Le Concert Spirituel. Ze openen altijd wel met een
0: dat ensemble. Ja.
1: Dat ensemble. Nou, ze openen niet met dat ensemble, maar ze openen altijd wel met een knaller bij het Oude Muziekfestival. En dat zijn zij toch zeker. Zij duiken aanstaande vrijdag in de grote zaal Tivoli Vredenburg de diepte in de polyfonie. Dus meerdere melodieën die tegelijkertijd klinken. En dat trekken ze naar het uiterste. Hoe ik het zou beschrijven, gewoon tof. Er zijn nog een paar kaarten.
0: Tof.
1: Oude muziek, het is echt, ja. Het is een het
0: en
1: is
0: we
1: een
0: zenden
1: festival.
0: Het uit ook, NPO Klassiek ook.
1: Zeker, ja. Dus of luisteren of ga erheen.
0: Of live, ja.
1: Kijk op de site van Oude Muziek, kijk op de site van Tivoli. En om toch al een beetje aan te keilen, we gaan even luisteren naar Le Concert Spirituel.

0: Dat was het Kyrie uit de Missa Si, Deus Pro Nobis van Orazio Benevoli, door Le Concert Spirituel, onder leiding van Hervé Niquet. En zij zijn natuurlijk degene die het openingsconcert doen bij het Festival Oude Muziek. Ja, polyfonie to the max, want het zijn 40 stemmen. Dus dat belooft echt spektakel vrijdagavond. Nu, dit spektakel, de opgave van het cryptogram was cabaretière waar één de dol op zijn. Nou, ik kan jullie zeggen, iedereen had het goed. Maar er kwamen natuurlijk allemaal reacties, ook mensen van, ik ben nooit goed in cryptogrammen, maar nu weet ik het. Dus nou, allemaal gefeliciteerd, maar er kan natuurlijk maar één de winnaar zijn. En dat is Jim Hols. Hij mailde ons uit Den Haag. Volgens mij is de oplossing Sarah Kroos. Volgens de Universiteit van Wageningen zou Kroos ook gezond zijn voor mensen. Het wordt dan waterlinzen genoemd. Ja, dat weet ik niet. Nou, dan kunnen we dat eten. Sarah Kroos natuurlijk. Jim, gefeliciteerd. Jij krijgt die mooie cd, de Schöne Müllerin van Frans Schubert, de bariton Georg Niegel. Nou, en naast me staat Ab Nieuwdorp. Ja, jij bent natuurlijk helemaal klaar weer voor...
1: Fired up.
0: Ja. Voor de klassieken.
1: Check even mijn thee. Er ligt geen kroos op het water. Dus dat is allemaal goed. Maar het schijnt dus inderdaad gezond te zijn. Ja. Klassieke zometeen, 25 augustus vandaag, geboortedag van Leonard Bernstein. Een van mijn grote helden ook, dus ik ga zeker wat van hem draaien.
0: Leuk.
1: En je had net over Festival Oude Muziek. We hebben ook vrijkaartjes voor een van de concerten van Festival Oude Muziek.
0: Oh. Ja. Blijf luisteren, dan krijg je weer fijn vrijkaartjes. ik wens iedereen, hopelijk kan je ze winnen. Ik wens iedereen een mooie dag, tot morgen.

0: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland, de IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee, morgen vanaf 8 uur Víkingur Ólafsson in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
4: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
5: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
4: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk wordt in het puin van een huis gezocht naar 2 mensen die worden vermist na de tornado van gisteren. Een paar dorpen onder Carcassonne werden getroffen door noodweer met een tornado. 41 mensen raakten gewond. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Vooral in Pomas is de schade groot. Het halve dorp is verwoest. Honderden huizen en andere gebouwen raakten zwaar beschadigd en bomen werden ontworteld. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
2: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
1: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. En dat plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op een inspraakavond hun verhaal kwijt.
3: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
4: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
1: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteren per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is nog niet duidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
8: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
7: Ja, verder dan dat kwam ik ook niet.
8: Dus je wilt naar Albanië?
7: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
8: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
7: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
8: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
7: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
14: Leren mediteren, zen.nl.
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Niet het geluid van een gong ga je horen, maar vooral het geluid van vrolijke trompetten en wat pauken. Begin van de 5e symfonie van William Boyce.

The English Concert, onder leiding van The English Conductor Trevor Pinnock, speelde muziek van de Engelsman William Boyce, eerste deel uit zijn vijfde symfonie. En dat allemaal aan het begin, de opening van deze klassieke van dinsdag 25 augustus. Ook de geboortedag onder andere van Leonard Bernstein. En dat zal ook regelmatig voorbij komen vanochtend. Zijn muziek en ook Leonard Bernstein achter het klavier. Maar daarover later meer. Straks, dat is eigenlijk al na de nu volgende muziek, ga ik meteen al richting de vrijkaartjes voor het concert op 3 september. Volgende week donderdag 3 september op het Festival Oude Muziek. Dus check even of je ruimte hebt, donderdagavond 3 september. En vooral blijven luisteren naar deze heerlijke muziek ook weer van Gabriel Pierney.

heerlijk huppelend muziek met een grote glimlach. Ja, een scherzando allegro, scherzando uit het pianoconcert in zeer klein van de Franse componist Gabriel Pierné. Gespeeld door Stephen Coombs en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ronald Korp. Het Festival Oude Muziek Utrecht staat op punt van beginnen. Vrijdagavond is het zover. We zijn er ook weer helemaal live bij Avro Tros op NPO Klassiek. Maar ik kijk alvast even vooruit naar komende donderdag 3 september. Dat wil zeggen dus volgende week donderdag 3 september. Dan het ensemble Grain de la Voix. Een van de meest eigenzinnige en avontuurlijke oude muziekensembles van dit moment. Alweer een aantal jaren Grain de la Voix. Een groep die de oude muziek niet netjes afstoft, maar onderzoekt hoe rauw, vreemd en lichamelijk die ooit geklonken kan hebben. En volgende week donderdag 3 september in de grote zaal van Tivoli Vredenburg staan ze in Becoming Moreschi. Dat is een voorstelling, The Last Castrato. Uitgangspunt is een unieke opname uit 1902 van Alessandro Moreschi, de laatste castraatzanger van wie we de stem nog werkelijk kunnen horen. Vanuit die opname reist Grain de la Voix langs muziek uit de Sixtijnse kapel, Byzantijnse en mediterrane zangtradities, met onder andere Palestrina, Dufay, Josquin, Victoria en Allegri. Het wordt dus geen gewone historische reconstructie, maar een zoektocht naar een verdwenen klankwereld. Fascinerend, soms ook ongemakkelijk en juist daardoor heel dichtbij. Muziek die prachtig klinkt, maar ook af en toe even lekker schuurt. Nou, en voor dit bijzondere concert mag ik vrij kaartjes verloten. 3 september, 8 uur. Kan je erbij zijn? Dan meeloten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl. En heel belangrijk, je naam en je e-mailadres daarbij. En wil je nog wat verder over de streep worden gehaald, dan kan dat met deze muziek, uitgevoerd natuurlijk door Grain de la Voix, aangevoerd door voorman Björn Schmelzer. We horen hen in muziek van Cipriano Terrore.

era il bel viso van Cipriano de Rore, uitgevoerd door Grain de la Voix van en met Björn Schmelzer. En zij zullen ook weer optreden tijdens het Festival Oude Muziek 2026. Giving Voices is het thema. En hun stemmen van Grain de la Voix gaan vooral schitteren op donderdagavond 3 september in dat programma. Met als uitgangspunt de laatste castraat, Alessandro Moreschi. Wil je erbij zijn met die tijdreis door de eeuwen heen? Muziek die schuurt, die soms ongemakkelijk aanvoelt. Helemaal Grain de la Voix, vintage Grain de la Voix. Dan kan je meeloten voor die vrijkaartjes. En doe dat heel graag voor 22:30 vanochtend. Maar doe het gewoon zo snel mogelijk. En als je meeloot via de NPO Luister app of via de mail deklassieken@avrotros.nl. Heel graag niet alleen je naam, maar ook je e-mailadres vermelden. Dank.

Symfonieorkest van de Bergse Omroep, onder leiding van hun toenmalige chef-dirigent Maris Janssons in de Szene am Bach. We zaten dus aan het beekje uit de Zesde Symfonie, de Pastorale, plattelandsbeleving volgens Ludwig van Beethoven. En bij dat beekje ook verschillende vogelgeluiden, zoals op het laatste ook nog even de koekoek.

0: kettingreactie.
1: Ja, en daarin zitten we midden in een aantal missen. De kettingreactie, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek. Eerst even terug naar de mis die gisteren klonk. Dat was een mis voor harmonium, piano's en koor. Namelijk de petite mis, de kleine mis solennelle, de petite mis solennelle, de kleine plechtige mis van Gioachino Rossini.

begin van de Petite Messe Solennelle van Gioachino Rossini. Dank voor de vele bijdragen. Onze redactie heeft gekozen voor die van Ineke Bijlsma uit Veenendaal. Een zeer gevatte bijdrage van Ineke. We gaan trouwens met haar suggestie van het Kyrie naar een volgend misdeel. Namelijk na het Kyrie volgt het Gloria. En nu dus, ik ga even Ineke citeren. Ze schrijft: "Goedemorgen, Ab. Er is niets mis met nog een mis. Spaanstalige Misa Criolla van Ramirez met gitaren en al. Zo mooi."

0: Ja.
1: Mis, waar je absoluut niet stil kan blijven zitten in de kerkbanken. Om bij te dansen deze Missa Criolla en dan zeker dit deel. Gloria Carnavalito Yaravi. Muziek van Ariel Ramirez, gebaseerd op vele invloeden in de muziek van Zuid-Amerika. En uitgevoerd door solisten en ensemble van Musica Temprana met en onder leiding van Adrián Rodríguez van der Spoel. En het mooie is, ook zij zullen weer gaan optreden op het Festival Oude Muziek. Ook deze editie, en dat zal zijn komende zondag 30 augustus. Meerdere concerten om 1 uur en ook om 5 uur. Musica Temprana. Ga daarvoor naar oudemuziek.nl. Dat is even een zijpad dat ik even associatief bewandelde. Want het hoofdpad, de hoofdweg, gaat natuurlijk om de kettingreactie. Want deze muziek, dit misdeel, klonk in de kettingreactie vanochtend. En mijn vraag daarop is, wat mag er morgen opvolgen? Waar moeten we morgen naar gaan luisteren volgens jou? Laat het ons weten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: fluitist Emmanuel Pahut en pianist Steven Kovacevic in Pour invoquer Pan uit de Six épigraphes antiques van Claude Debussy hoorde je.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Fedele uit de West Side Story suite voor viool en strijkorkest. Daniel Hope was de solo-violist met het kamerorkest uit Zürich in Tonight. En daarvoor klonk Maria. Muziek van Leonard Bernstein, vandaag zijn geboortedag. Geboren 25 augustus 1918 in Lawrence, Massachusetts. Een van de grootste maestro's van de 20e eeuw. Componist, pianist, pedagoog, ja, wat kon hij eigenlijk niet? Heerlijke melodieën schrijven, onder andere. En nog veel meer. Ja, en op zijn geboortedag gaan we dat ook zeker weer eens vieren hier op NPO Klassiek. En dat doe ik straks in deze klassieke van Avro Tros met een heerlijke wervelende ouverture, Slava, van Bernstein. Door hem ook opgedragen aan een van zijn goede vrienden, de legendarische cellist Mstislav Rostropovich. Straks Slava, nu Schumann, ook door Bernstein uitgevoerd.

0: NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Vrijdag om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Bam, bam, padapa.
6: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijft je bij.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog 2 vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is weer meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen omhoog. Een akkoord over een einde aan de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werk kort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog 2 keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. En de regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. Door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. En hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. En NS-medewerkers hebben de peuter dus vervolgens teruggebracht. Het weer nog zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Leonard Bernstein dirigeerde zijn eigen Slava-overture, een political overture. Ja, hoe zit dat? Bernstein op zijn uitbundigst. 4 minuten feest, dat hoor je wel. Theater en een flinke scheut politieke satire zat erin. Schreef het werk in 1977 voor zijn goede vriend Mstislav Rostropovich, cellist en dirigent, die als liefkoosnaamtje ook Slava had. Rostropovich werd dat jaar chef-dirigent, benoemd van het National Symphony Orchestra in Washington. Slava betekent ook nog eens roem of glorie in het Russisch. En het politieke element zit vooral in de vrolijke spot met de Amerikaanse verkiezingsmachine. Dat heb je voorbij horen komen. Heerlijk holle campagnekreten werden geschreeuwd door het orkest. Als ik gekozen word en het volk van dit land heeft er genoeg van. Totdat ze uiteindelijk verdwijnen in het gejuich en de menigte. En helemaal aan het einde kwam er ook nog een citaat uit Boris Godunov van Mussorgsky voorbij. Dat allemaal in Slava. Ja, vandaag de geboortedag dus van Leonard Bernstein. En nu tijd voor de spotlights op een ander aspect van zijn veelzijdige persoonlijkheid. Niet de componist Bernstein of de flamboyante dirigent, maar de pianist. Want ook achter de vleugel was hij een bijzonder begaafd muzikus. En in dit geval speelt hij en dirigeert hij Mozart met een orkest waarmee hij een uitzonderlijk hechte band had. De Wiener Philharmoniker. En we horen hen samen in het pianoconcert nummer 17. Mooie hommage aan Leonard Bernstein op deze dag. De muziek niet alleen dirigeerde of componeerde, maar altijd met zijn hele wezen leek te beleven.

Je hoorde het 17e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Solist Leonard Bernstein. En hij dirigeerde ook van achter de vleugel. De leden van de Wiener Philharmoniker opgenomen in de Gouden Zaal van de Muziekverein in Wenen. Ja, en op zijn geboortedag, ja, ik kan het niet laten, nog een keer een Bernstein-miniatuur in dit geval. Het wordt een lied getiteld The Mad Woman of Central Park West. Het speelt zich af in New York, in die wereld van hoge ramen, late uren en mensen die elkaar net niet helemaal bereiken. Muziek die voor mij bijna klinkt als een schilderij van Edward Hopper. Helder, verlicht, stedelijk en met onder de oppervlaktes iets van eenzaamheid. Maar Bernstein laat er altijd ook warmte en theater doorheen glippen. Don Upshaw zingt het My New Friends uit The Mad Woman of Central Park West.

0: kan wat mij betreft zo onder dat schilderij van Edward Hopper. Nighthawks, dit lied, deze song uit The Mad Woman of Central Park West, 1979, op Broadway, New York, te horen. Muziek van Leonard Bernstein bij dit lied, My New Friends, en gezongen door Don Upshaw en het orkest onder leiding van Eric Stern.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Variatie 1 tot en met variatie 5 uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door Kale Fax. En die hebben sinds vorige week, sinds 20 augustus, een nieuwe basklarinetist. Ik noem maar even nog haar naam, want we gaan meer over hen horen. Met daarbij dus Salome Etter op basklarinet. Ja, leuk. En van Salome nu naar Mel. Mel Bonis, Frans componist. Haar Andante Religioso staat op het album van de week van NPO Klassiek. En daarom laat ik het nu hier ook horen.

cellist Elena Urioste, pianist Tom Poster in het Andante Religioso van Mel Bonis, te vinden op het album van de week van NPO Klassiek, npoklassiek.nl. Zometeen muziek die ook heel erg verbonden is met deze datum. En dan weer een keer niet te maken heeft met Leonard Bernstein. Leg ik je ook uit, 25 augustus. En muziek van Joseph Haydn. Maar eerst, en nog veel meer trouwens. Maar eerst nog een flintertje Poulenc pour la guirlande de Campra.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloïse Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Ster.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis? Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
6: Nee, attents met ds.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja. Na mijn dood help ik mensen in nood.
10: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
11: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
12: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
11: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
13: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, dat zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk, maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt, maar de forensische sporen zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Het scheepsvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren er 2 schepen door de belangrijke zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Het vrijwel stilvallen van de scheepvaart leidt tot meer onzekerheid op de energiemarkt en tot hogere brandstofprijzen. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar tijd een moeras drooggevallen. Moeras de zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor het herstel van het gebied heel erg veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig niet en volgt de EU-richtlijnen. Gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. Het weer nog zonnig, een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: LibriVuurwerken. nl.
1: Ster. Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
4: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
4: Leer uw risico's kennen. Kies voor de Hackers van Hofman.
5: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
6: NPO Klassiek. Avro Tros.

Muziek van Joseph Haydn. Joseph Haydn, de componist, wiens werken volgens mij op de meeste bijnamen zich kunnen beroemen. De kikker, de grap, How Do You Do, met de paukenslag, Maria Theresia. En dit was ook weer een werk, namelijk symfonie nummer 31, met een veelzeggende bijnaam. Namelijk, dit was de symfonie Meet Dim Horn Signaal. Ja, en dat klopt ook helemaal, want die horns die heb je kunnen horen schallen. Dankzij de Academy of Ancient Music, onder leiding van Christopher Hogwood. Ja, sommige data lijken zichzelf bijna te componeren. En dan heb ik het ook weer over deze dag, 25 augustus. Dat is ook een dag in het leven rond Richard Wagner. Want vandaag, in 1845, werd op Schloss Nymphenburg Ludwig II van Beieren geboren. De latere sprookjeskoning die als jongen al volledig in de ban raakte van de wereld van Richard Wagner. Op 2 februari 1861 zag hij in München voor het eerst de opera Lohengrin van Wagner. Koning Ludwig was toen nog geen koning, maar hij was 15. En die geheimzinnige ridder van de Zwaan zou hem nooit meer loslaten. Toen Ludwig 3 jaar later, pas 18 jaar oud, daadwerkelijk koning werd, liet hij Wagner vrijwel onmiddellijk naar München komen en redde hem daarmee ook uit ernstige financiële problemen. En later liet Ludwig in Neuschwanstein, dat Disney-kasteel daar op die berg, hele zalen vullen met de sagenwereld van Wagner. Lohengrin, Tannhäuser en Parsifal, die werden er bijna architectuur. Ja, en alsof 25 augustus nog niet genoeg Wagner bevatte, precies op Ludwigs verjaardag, 25 augustus, maar dan in het jaar 1870, trouwden Richard Wagner en Cosima Liszt in Luzern. Een datum die zij zelf nadrukkelijk als betekenisvol voor hun koninklijke weldoener beschouwde. Dus vandaag even terug naar waar Ludwigs levenlange betovering begon, dat bijna gewichtloze ijle voorspel, net op de strijkers zometeen, waarin de graal als het ware uit de hemel neerdaalt en het orkest langzaam begint te gloeien. Het begin van Lohengrin.

0: pianist Alexandre Thérault in het Quatuor Parisii. In het derde deel Allegretto Grazioso uit het pianoquintet van Reinaldo Hahn. En daarvoor Richard Wagner, Limburgs symfonieorkest, onder leiding van Ed Spanjaard, in het begin van de opera Lohengrin over de Zwanenridder. Geïnspireerd door de Zwanenridder liet Ludwig II van Beieren dat prachtige kasteel Neuschwanstein bouwen. En dat allemaal op 25 augustus te horen in deze klassieke. De geboortedag van Ludwig en ook de trouwdag van Richard Wagner en Cosima Wagner. Ja, hoe compleet wil je het hebben?
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, die staan ook alweer lekker op te laden aan de stekker. Elektrisch gaan we weer door het land. Dat doen we vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september. Stemmen ophalen, mooie verhalen ook daarbij door het hele land. En ik heb een verzoekje. Ja, want we zoeken eigenlijk nog een paar bijzondere locaties waar je misschien niet direct klassieke muziek zou verwachten. Denk er bijvoorbeeld aan een elektriciteitsmast, een weiland, een ooievaarsnest, misschien wel een fabriek, een boot, misschien een supermarkt. Brengt jouw beroep of jouw hobby je op bijzondere plekken? En is dat heel specifiek ook in de omgeving van Stadskanaal, Zeewolde of Oosterhout in Brabant? Nou, laat het ons weten via nporklassiek.nl/stembus of via de NPO Luister-app. Dus bijzondere locaties, omgeving Stadskanaal, Zeewolde, Oosterhout, Brabant. En wie weet horen we dan wel vanaf die bijzondere locatie onder andere deze klassieke hit die ook altijd hoog genoteerd staat in de top 400.

0: Herbert von Karajan voor zijn Berliner, Berliner van de Moniker, in de Hal van de Bergkoning uit Peer Gynt van Edvard Grieg.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Es zongen drei engel einen süßen Gesang uit de derde symfonie van Gustav Mahler. Solist was mezzosopraan Christa Ludwig, daarbij het New York Philharmonic Orchestra, New York Choral Artists Society, Brooklyn Boys Chorus, dat allemaal onder leiding van de maestro die in de 20e eeuw Mahler nog meer op de internationale kaart heeft gezet. Leonard Bernstein, vandaag zijn geboortedag, werkte niet alleen met de New York Philharmonic samen, waar hij natuurlijk chef-dirigent was, jarenlang Wiener Philharmoniker, maar ook regelmatig in het Concertgebouw, want het andere favoriete orkest van Bernstein was het Concertgebouworkest. Nou, en heel toevallig, als we het hebben over Mahler, Bernstein en het Concert Gebouw. Vanavond speelt het Gustav Mahler Jugendorchester Mahlers 7e symfonie. En dat doen ze onder leiding van Philippe Jordan. Ze heeft de symfonie ook wel Lied der Nacht genoemd vanwege twee nachtmuzieken. Heel bijzondere symfonie met daarin ook gebruik van mandoline en gitaar. Dat allemaal vanavond in het Concertgebouw, grote zaal, vanaf 8 uur. En er zijn nog kaarten. Concertgebouw.nl voor die 7e van Mahler.

0: Janine Jansen en het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth in de Larkensending van Ray Vaughan Williams. En hier in de studio voor de dinsdagse muziekfabriek, Karine Dacour, hoi.
1: Hey Ab. Jij bent met Eloise Davis aan een, wat, is het het 13e seizoen? Nee, het 7e seizoen van Klassieke Mysterie.
0: Dat is een mysterie, maar het is, wij hebben de teller op 7 staan.
1: Ja. 7, ja, sorry. Ja, ja, 13 ja, nee. Komt natuurlijk door dat het over mysteries gaat. En ik ga zo muziek draaien van iemand die volgens mij het begin van jullie tweede seizoen was. Die hele vette aflevering over dat hart van Chopin. We gaan zo even walsen.
0: Mooi.
1: Op het hart van Chopin.
0: Een heerlijke mooie wals in mineur. Dat is
1: fijn, hè?
0: Recht in het hart. Zometeen bij Karine in de muziekfabriek. En op weg daarnaartoe. We gaan een leuk vervoersmiddel betreden. Op weg naar de muziekfabriek. We kunnen nog instappen volgens mij. De stationschef blaast op zijn fluitje. En dat betekent dat we gaan instijgen in de stoomtrein van Kopenhagen in galop. Even opstarten, maar dan zijn we ook echt tjoeke tjoeke tjoeke. Onderweg. Luister maar. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland. De IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee. Morgen vanaf 8 uur Víkingur Ólafsson in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons geloof is liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Pam pa parappa. Pa parappa.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. De Nederlandse systemen iDEAL die zitten in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omroep zijn waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingssystemen te sturen. Dat klopt niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien van iDEAL en die van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. In de nieuwjaarsnacht werd de Vondelkerk door brand verwoest. En volgens buurtbewoners kwam dat door vuurwerk of brandstichting. Het weer dan nog, het is zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur die ligt rond de 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
0: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Leren mediteren, zen.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
10: Ja, mocht je vanochtend toch je jas, je trui of je dikke sokken hebben aangetrokken, dan is dit het moment om dat allemaal weer uit te trekken op Chopin.
11: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

François Chaplin speelde muziek van Frédéric Chopin, wals voor piano nummer 10 in B, kleine terts. Een hele goede middag. Het is dinsdag 25 augustus in deze muziekfabriek. En ik lees net, op deze dag, 20 jaar geleden, kwam het laatste massa geproduceerde filmrolletje van Europa van de lopende band. In de Fuji-fabriek in Tilburg. Nou, ik las dat en er kwam echt een bak aan fijne herinneringen bij me bovendrijven van rolletjes die je op precies de juiste manier in je toestel moest doen. Of dat je dan toch nog in je tas onderin een rolletje vond, terwijl je dacht dat je de rest van de vakantie met je geheugen moest fotograferen. En dan weken, soms maanden later, die verrassing van welke beelden, welke foto's je dan uiteindelijk kon ophalen bij de fotospeciaalzaak. Met recht. Een mooi moment om deze uitzending mee te beginnen. Fuji herinneringen. En wat maakt jouw middag mooier deze net begonnen dinsdagmiddag? Sudder je ergens op? Word je ergens blij van? Stuur het naar deze studio en spreek het in. Want dat kan ook, vinden producer Loes en ik ontzettend knus. En dan zoeken we muziek bij jouw mooie moment. Doe het met de NPO Luister-app.

Want dat kan ook, vinden producer Loes en ik ontzettend knus. En dan zoeken we muziek bij jouw mooie moment. Doe het met de NPO Luister-app.

0: Tarantelle. Daarvoor hoorde je Romans en daarvoor Bohemien. Drie stukken van Pauline Viardot Garcia. Gespeeld door Rafaela Gromes op cello bij de Luzern Festival Strings. En heb je er al een mooi moment, gevangen, een klein ding, een mens, een gesprek dat deze middag net iets mooier maakt? Stuur het hierheen met de NPO Luister-app.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ik verheug me, heb ook de wekker gezet. Morgenavond op National Geographic. Lion, een film van Jon Favreau. Ook de regisseur van de beroemde Disney-film The Lion King. Maar nu in samenwerking met BBC Studios heeft hij Lion gemaakt. Een waar gebeurd verhaal over een leeuwenwelpje dat uitgroeit tot koning van zijn leeuwentroep. Gefilmd gedurende 4 jaar in Kenia door een enorme filmcrew die deze leeuw, Kio heet hij, volgde. Uitgroeiend van een kwetsbare welp tot een machtige leider. Het is dus een soort Lion King, maar dan echt. Natuurfilm meets fictie, want ze gebruiken natuurlijk wel van die filmische verteltechnieken. En ik ben heel benieuwd naar die combinatie. De muziek, die is net als bij The Lion King, geschreven door Hans Zimmer. En die is er al, dus het verheugen kan met muziek uit de soundtrack. Zoals deze track. A New Dawn, een nieuw ochtendgloren.

New Dawn uit Lion. Hans Zimmer schreef deze muziek. En morgenavond is het eerste deel van de drie delen te zien op National Geographic van Lion. Op Disney Plus kan je de serie al in zijn geheel bekijken.

0: Danny Elfman schreef deze muziek voor Alice in Wonderland. En daarvoor speelde Brass Part 2 het Nocturno van Oscar Böhme.
1: Mooi moment.
0: Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door? Zeg het met de NPO Luister-app en dan zoek ik er muziek bij. Har stuurt een mooie foto. Hoi Karien, kom net van mijn moestuin. Trof daar deze sprinkhaan aan. Het is een prachtig exemplaar. Goede bruine schutkleur ook. Lisbeth die stuurt veel te warm aangekleed uit wandelen gegaan. Nu onhandig lopen met een jas over mijn schouder en zweet op mijn voorhoofd. Let op, het is hoogzomer buiten. Dank voor de waarschuwing. En Katie, ja, ik had het net over dat laatste Fuji-filmrolletje dat vandaag, precies 20 jaar geleden, van de lopende band in Tilburg is komen rollen. En Katie, die appt bij mij, wekt dat de volgende herinnering op. Wij zijn op 13 september getrouwd op het stadhuis en op 15 september zondags in de kerk. Mijn broer Peter zou foto's maken in het stadhuis en daarna in Park Oog in Al. Hij bleef maar foto's maken, maar op een gegeven moment bleek het rolletje kapot. Alle foto's weg. Gelukkig konden we zondags voor een gedeelte in de herkansing. In het park liep een jongetje met zijn moeder. En die zei, hé mam, die mevrouw hebben we toch al eerder gezien. Ja, dit soort situaties. En wat goed, toch in de herkansing. In je trouwjurk, lekker statig met Mozart.

0: Deens Kamerorkest. Onder leiding van dirigent Adam Fischer. Ze speelde de symfonie nummer 15 van Mozart. Vrolijk, statige muziek. Speciaal voor luisteraar Kathy, die haar trouwfoto's opnieuw moest nemen, omdat het rolletje stuk was gegaan. Ja, dat was nog eens zo. Ook dank voor jullie mooie momenten. Har met een sprinkhaan in de moestuin. En Liesbeth waarschuwt ons voor hoog zomer buiten. Het glas raakt zo vanzelf half vol.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Violiste Lisa Batyashvili en pianiste Ella Sarah Ott speelden een van de romances voor viool en piano van Clara Schumann. Daarvoor zong Lyra When the Earth Stands Still van Don McDonald. The Angel Song, het lied van de engelen, gebaseerd op een oud-Joods gebed, vaak voor kinderen gezongen voor het slapen gaan, een gebed om bescherming. In dat lied worden vier engelen aangeroepen. Michael, Gabriel, Uriel en Raphaël. Dat zij je mogen omringen met licht, kracht en gezondheid. En in het lied wordt ook Shechinat El aangesproken. Gods aanwezigheid op aarde als een liefdevolle, vrouwelijke, bijna moederlijke kracht. Las Lloronas hoor je nu. Ze zingen hun eigen versie van deze muzikale goeienachtknuffel. Je hoort Prayer.

Vlaams trio is dit. Misschien niet wat je dacht. Surasol, Marieke Werner, Amber in het Veld. Ze zijn Las Lloronas en ze zongen Prayer.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Deze week de Liebestraum van Franz Liszt. En dat is veel ingewikkelder dan het klinkt.
1: Liszt heeft het hele bespelen van dat instrument naar een heel ander niveau gebracht in allerlei manieren. En een daarvan is dan de zogenaamde driehandentechniek.
0: Drie handen, een soort Indiase god.
1: Ja.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is aangesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. Ze krijgen namelijk compensatie bij vertragingen en geannuleerde vluchten. Er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims gewoon ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. En klanten krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL en nu blijkt er ook een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al gelijk naar Rusland, maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt nu dat er bewijs is dat naar de daders leidt. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln gaat naar Thailand, dat meldt persbureau Reuters. Volgende week kan de bemanning daar van boord. Het Amerikaanse vliegdekschip was ruim 200 dagen onafgebroken op zee. De Lincoln die moest van het Caribisch gebied naar het Midden-Oosten vanwege de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. De afgelopen tijd kwamen berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over bemanningsleden die van ellende overboord wilden springen. Bijna alle Duitse scholieren zijn weer thuis na een busongeluk op de A28, dat meldt een Duitse krant. De touringcar die botste gisteren op een bestelbus. Tientallen scholieren raakten gewond, ook de chauffeurs. De meeste leerlingen die konden dezelfde dag nog naar huis. Twee van hen die moesten een nacht in het ziekenhuis blijven. En de jongeren waren op schoolreis naar Parijs. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald. Gebeurt na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspak werd in de VS verkocht als Halloween outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met de kostuums en heeft excuses aangeboden. Het weer dan, het is overal zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen wederom zon en dan ook wolken erbij. Meer wolken dan vandaag en ook iets warmer, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
11: Met zo Tchaikovsky, Berlioz, Brahms, maar eerst trompetteren met de vogels buiten in de zon en Händel.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

dit stuk is toch echt wel zijn hendelsmerk, stuurt Jasmijn Bovendeert naar de NPO Luisterapp. Dankjewel Jasmijn voor dit fijne woordgrapje. De London Classical Players met à la Hornpipe uit Water Music van Händel. Het is de muziekfabriek en ik heb een vraag, iets om over na te denken. Is het spreken van een dialect een voordeel bij het leren van andere talen, andere dingen, of een nadeel omdat je een achterstand zou hebben? Dus begin je eigenlijk doordat je dialect spreekt met een achterstand aan het leren of juist met een voorsprong? Wat zou je denken? Ik kom er zo op terug na dit strijktrio van Sergei Taneyev.

0: Leopold String Trio met deel 4 uit Strijktrio in D van Sergei Taneyev.
1: Goed idee.
0: Ja, ik vroeg je, is dialect spreken een voordeel of een nadeel bij het leren van andere dingen, andere talen? Nou, dialect spreken is een goed idee. Duitse onderzoekers hebben de bewijzen. Mensen die regelmatig wisselen tussen dialect en standaard

uit, dagen hun hersenen uit op dezelfde manier als tweetaligen dat doen, komt uit een onlangs gehouden onderzoek. En dat is nieuws, want lange tijd werd het spreken van een dialect in Duitsland, en volgens mij is dat ook in Nederland zo, juist gezien als een belemmering. Men ging ervan uit dat mensen die met een regionaal dialect opgroeiden moeite hadden om zich dat standaard Duits eigen te maken en daardoor begonnen met een achterstand. Maar deze nieuwe studie schetst een heel ander beeld. Opgroeien met een dialect laat meetbare sporen na in de hersenen en die blijken geen belemmering te vormen voor cognitieve processen. Integendeel, want wie een traditioneel dialect spreekt, hanteert niet slechts een andere uitspraak, ook woordvormen en grammaticale structuren wijken vaak aanzienlijk af van het standaard Duits. En dus beschikten de dialectsprekers over meer grijze stof of een dikkere hersenschors dan personen die uitsluitend standaard Duits spreken. Kortom, hup dialect. En dat hoefde je componist Johannes Brahms geen twee keer te zeggen. Hij haalde veel inspiratie bij dialecten, gebruikte graag volksmuziek in zijn composities. Daarom draai ik nu graag zijn zetting van het volksliedje Da unten im Tale, vaak vertaald naar het Hoogduits, maar ook geregeld in Beiers dialect gezongen, zoals bariton Florian Busch nu doet.

Florian Busch, daar unten im Tal. Johannes Brahms schreef dit lied. Of nou ja, zette het op muziek. Malcolm Martineau hoorde op piano. En Koba Makinga, die app nog. Een voordeel heb ik ook gemerkt in mijn leven. Twents van geboorte trouwde met een echte Fries. Er waren behoorlijk wat woorden hetzelfde. Jammer genoeg ging dat niet op met de Franse taal die ik nu dagelijks spreek. Nee, maar dus wel kans, Koba, dat je door je grijze stof of dikkere hersenschors sneller Frans hebt geleerd.

0: wervelend bal. Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Georg Solti. Un bal speelden ze uit de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Een thema, zoals bijvoorbeeld dit thema, met variaties. Componisten zijn er dol op. Je neemt één melodie, gaat ermee aan de slag. Een beetje langzamer, sneller, hoger, lager, vrolijker of juist spannender. Bach deed het met de Goldberg-variaties, Beethoven met de Diabelli-variaties. En ook Tchaikovsky koos voor deze vorm. In 1876 schreef hij zijn variaties op een rococo-thema voor cello en orkest. Het idee was om muziek te maken die klonk alsof het uit de 18e eeuw kwam. 100 jaar geleden op dat moment. De rococo klonk, in tegenstelling tot de grote dramatische barok, elegant en licht. En deze specifieke rococo klinkt ook een beetje alsof Mozart het zou kunnen hebben bedacht. Dat was het grote idool van Tchaikovsky. Hier is Jean-Guillaume Queyras op zijn cello, samen met het BBC Symphony Orchestra en de variaties over een rococo-thema van Tchaikovsky.

0: Jean Guillen-Kera speelde deze variaties voor cello en orkest. Variaties over een rococo-thema bij het BBC Symphony Orchestra. Onder leiding van dirigent Jiri Beloglavec. Muziek van Piotr Ilyich Tchaikovsky.
1: Hit van de week.

Philippe Jaroussky met Jérôme Ducros op piano. Acloris van Reinaldo Haan kwam voor mij uit het niets de klassieke top 400 binnenstormen in 2016. En sindsdien is de hele Muziekfabriek redactie gek op dit lied. Vandaar deze hele week hit van de week.

0: clarinet à la King Eddie Sauter. De Vienna Clarinet Connection speelde dit. En Sander Swiep, je bent er.
1: Ja, kleinlijk hoor.
0: Wat prettig.
1: Ja, zeer prettig voor diverse mensen ook in de media-industrie. Want het is een heugelijke dag. Zometeen gaat er iets historisch gebeuren.
0: Namelijk?
1: Als het goed is, merk je er helemaal niks van. Nee. Maar voor het eerst wordt er een uitzending gepleegd op NPO Klassiek met een nieuw stuk software.
0: Oh, ja,
1: jarenlang is hier naartoe geleefd.
0: Ja, jarenlange sessies, interviews.
1: Je mag zeggen, Omniplayer 3 wordt gelanceerd zometeen. En aan mij de eer. Dus het zal mij benieuwen.
0: Ja, jeetje. Het is wel echt iets voor jou, hè? Jij bent een,
1: het is zeker iets
0: een
1: voor
0: fantastisch
1: mij, ja.
0: Proefkonijn.
1: Maar mensen, geen zorgen. Het wordt gewoon muziek van Ludwig van Beethoven, Frans Liszt en Richard Wagner. The Usual Suspects in maatwerk.
0: Ja, je gaat er niks van merken, maar het wordt dus wel softwarematig.
1: Nee, hopelijk ga je er niks van merken.
0: Ja, oké. Okay. En softwarematig wordt het ongelooflijk interessant.
1: Ja.
0: Dus daar kan je natuurlijk wel je extra oor voor...
1: Het is onherstelbaar verbeterd. Ja.
0: Fantastisch. Nou, heel veel plezier met Sander. En ja, tot morgen zeg ik dan. Dag.

0: NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Vrijdag om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoeding bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met de afhandeling van de claims. En er wordt gewerkt aan een doorstart, zegt de curator. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het vermiste kind, schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk de vermiste Timeo is. De kleuter die werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen die raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Dat meldt persbureau Reuters. Het schip is in het Midden-Oosten afgelost en gaat nu richting Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord, zoals er bedorven voedsel, en ook over wanhopige bemanningsleden. Eentje sprong zelfs van boord. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord. Ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben, schrijft ze. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg kan er wat bewolking zijn, misschien ook wat lichte regen. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
4: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
3: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
4: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
3: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
4: Hoppa!
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
10: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
11: En ik ga er toch eventjes een paar woorden aan wijden. Een historisch moment. Na 7,5 jaar voorbereiding achter de schermen is dit het eerste programma op NPO Klassiek waarin we gebruik gaan maken van gloednieuwe software voor onze muziekcomputer. Daar gaat-ie. Dat is nou jammer. Nee hoor, al die zenuwachtige gezichten. Hij doet het gewoon, mensen, de ramen.
12: NPO Klassiek. Omroep Max.
11: Goedemiddag, Herbert Blomstedt wordt over een klein jaar 100. Hij doet het wat rustiger aan. In het jaar waarin de eerste kleuren-tv op de markt kwam, stond Herbie al op de bok. Moet je nagaan.
12: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: De finale uit de vierde symfonie van Ludwig van Beethoven door het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Herbert Blomstedt. Hij dirigeert niet vanuit afstandelijke autoriteit, maar vanuit een bijna vanzelfsprekende collegialiteit. Aldus klassiekcentraal.be. Hij spreekt orkestleden bij naam aan, bedankt hen voor kleine correcties, prijst de mooi gespeelde frazen. Zijn opmerkingen zijn kort, vriendelijk en met een glimlach. Nou, dat lijkt mij een perfecte masterclass voor elke manager.
1: De bestemming.
0: Ja, welkom bij Maatwerk, waarbij we nog één weekje in het buitenland verkeren met onze bestemmingsrubriek. Ja, wat is de plaats van vanmiddag? Welke stad komen we aan om 16:45? Als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. De hints zijn The Office, Thunderbirds en Motherpool. Ja, wat is die bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. The Office, Thunderbirds, Motherpool.

Anneleen Lenaerts speelde Olie Zolang du Lieben kannst, een van de liebesträume van Frans Liszt. De dochter van Liszt, Cosima, was getrouwd met dirigent Hans van Bülow. In de voor haarzelf waarschijnlijk mooiere zomer van 1864 dan dat die voor Hans was, werd ze de minnares van Richard Wagner. Niet veel later werd hun dochter Isolde geboren. Het kind werd door van Bülow erkend. In 1867 werd Eva geboren, eveneens door van Bülow erkend. Ze verliet haar man in november 1868, reisde naar Luzern om in te trekken bij Wagner. Wagners eerste vrouw Minna was toen al overleden. Van Bülow, een grote Wagner-fan, reageerde gelaten. Hij zei: als het een ander was geweest dan Wagner, dan had ik hem neergeschoten.

0: Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn geweest. Dat is een van de betere uitspraken van Friedrich Nietzsche. Van hem was deze compositie notabene. Hij componeerde ook wel eens. Das zerbrochene Ringlein. Michael Krüger speelde het aan de piano na het bruidslied Treulich geführt uit Lohengrin van Wagner. Het orkest en koor van de Royal Opera House Covent Garden onder leiding van Bernard Haitink.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Op 25 augustus 1900 overleed de Duitse filosoof en componist dus Friedrich Nietzsche. Was eerst groot Wagner-fan. Zo zei hij, Richard Wagner is het grootste genie en de grootste mens van onze tijd. Maar later veranderde dat. 180 graden. Hij moest niets meer van Richard hebben. Ineens waren Wagner en zijn muziek als een besmettelijke ziekte. Hij had een nieuwe obsessie gevonden. Carmen van Bizet. Dat was pas muziek.

Een overbekende melodie waar al heel wat verschillende teksten in allerlei talen op zijn gecomponeerd. De chanson du Toreador uit de tweede Carmen suite van Georges Bizet. Symphonia of London onder leiding van John Wilson hoorde je hier. Ja, over een maand is het zover. De stemweek voor de klassieke top 400. En natuurlijk, wij rijden dan weer kriskras door Nederland met onze stembus. En zijn op zoek naar jou. Dus luister je 's middags op weg naar huis ook wel eens naar NPO Klassiek. Dan komen we graag tussen, nou zeg, 4 en 5 uur eventjes bij je langs. Als je het kantoor verlaat, op weg naar de auto, trein, bakfiets of benenwagen naar huis. En om dan natuurlijk even je klassieke stemkeuze op te halen. Dus mogen Pieter van Nes en ik eind van de werkdag even bij je langskomen in de week van 21 tot en met 25 september. Laat het me weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl.

De stem van Philippe Jaroussky met Paisible et Ténébreuse Nuit van Etienne Moulinier. Die naam valt niet elke dag. Wel vaker valt de naam van Rameau. Daarvan was de muziek die je daarvoor hoorde door Kalefax heel virtuoos gespeeld. Een deel uit zijn Nouvelle Suite uit 1728. Op 25 augustus werd geboren Sean Connery. Die kennen wij natuurlijk onder meer van deze films.

0: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland, de IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee, morgen vanaf 8 uur Víkingur Ólafsson in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attens met ds.nl.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. Dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd in België. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen die werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond. De wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistische karikatuur. De kleding die lag bij warenhuis Target. Die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer volop zon. In Zuid-Limburg is er wel bewolking. Misschien ook wat lichte regen. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Pam, pam, padapa.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
6: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: NPO Klassiek. Max.
12: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
13: Ja.
14: En wat houdt maatwerk dan in?
15: Ja, dat weet ik nog steeds.
0: Maatwerk.
13: met Sander Zwiep.

0: De puntige finale uit symfonie nummer 88 van Joseph Haydn door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Leonard Bernstein. 25 augustus 1918 werd hij geboren. En je kon het niet zien hier via deze opname, maar hij dirigeerde hier met zijn ogen. Gewoon het knipperen van de oogleden. Dat was genoeg om het orkest in bedwang te houden. Straks horen we hem als dirigent in delen uit de eerste symfonie van Gustav Mahler.
1: De bestemming.
0: Ja, wat is de stad waar we aan moeten komen vanmiddag om 16:45? Laat het maar weten. Dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn The Office, Thunderbirds en Modderpool. Wat is de bestemming? Ik geef nog een hint. Er zijn meerdere versies van The Office. Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. The Office, Thunderbirds, Modderpool.

Het geweldige vioolspel van Elena Orioste staat op het album van de week op npoklassiek.nl helemaal te beluisteren, inclusief pianist Tom Poster hier in het Largo van Mel Bonis. Nu weer aandacht voor Lenny. Uit West Side Story is dit One Hand, One Heart, de versie met Marnie Nixon en Jim Bryant.

0: Leonard Bernstein zelf aan de piano in muziek van Gershwin. Een van de preludes van Gershwin nummer 2. Andante con moto e poco rubato. Na One Hand, One Heart, Jim Bryant en Marnie Nixon. Legendarische uitvoering van West Side Story. Dat was muziek van Bernstein.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En dan nu weer naar zijn directie in de eerste symfonie van Gustav Mahler. Hij leidt het Koninklijk Concertgebouworkest. De Volkskrant schreef in 1990, naar aanleiding van het overlijden van Bernstein, hij werd als dirigent overgehaald over te stappen naar het theater als redder van de musical. Anderen namen het hem juist kwalijk dat hij flirtte met Broadway. Wie dirigent wil zijn, moet al zijn aandacht daaraan geven. Maar hij wees alle aandrang af zich tot één gebied te moeten beperken. Dat vond hij maar onzin. Ik wil mijn leven niet besteden zoals Toscanini. Met studeren en opnieuw studeren van steeds dezelfde 50 stukken muziek. Ik zou me doodverveeld hebben, al dus de maestro. Hij bleef de Lenny hier, Lenny daar, swingend tussen ernstige en populaire muziek.

Live-opname gemaakt door de NOS in 1987. Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Leonard Bernstein in de delen 2 en 3 uit de eerste symfonie, bijgenaamd Titaan van Gustav Mahler. Verder terug in de tijd in 1963, Bernstein zelf aan de piano met het Juilliard String Quartet in muziek van Robert Schumann.

Ja, erg levenslustige muziek is het. Het piano quintet van Robert Schumann. En dit wordt tegenwoordig vaak veel sneller gespeeld, maar daar wordt het niet per se mooier van. Hele mooie beheerste uitvoering uit 1963 met aan de piano Leonard Bernstein en het Juilliard String Quartet. Na muziek van Mahler, gedirigeerd door Bernstein. En toen kreeg ik een appje van luisteraar Johannes de Graaf. Sorry Johannes. Johannes die schrijft, er zat een belletje in die muziek van Mahler. Door het belletje ben ik al 2 keer naar de voordeur gelopen voor niks. Het klinkt namelijk net als mijn deurbel, een klassieke koperen bel die mijn opa ooit had aangeschaft voor zijn winkel die hij in 1939 had geopend in Baarn. Zo zie je maar waar die klassieke muziek je toch allemaal naartoe terugvoert. We gaan luisteren naar iemand anders. Bernstein studeerde zelf niet aan de Juilliard School of Music, maar aan Harvard. En dat geldt ook voor Caroline Shaw.

Over de zwaluwen, Vultures Eat Song en The Swallow van Caroline Shaw. Op weg naar nog een uur maatwerk, het laatste voor vandaag met muziek van Purcell, Finzi, Tellis, Portman en de bestemming van vandaag. Maar we sluiten dit Bernstein-uur natuurlijk nog even met Lenny zelf af. De ouverture Candide, hij leidt het orkest van Los Angeles.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert met twee Nederlandse topmuzici. Violist Isabelle van Keulen en pianist Ronald Brautigam. Al bijna 30 jaar een gouden duo waar het speelplezier van afspat. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitie in België bevestigt dat er inderdaad een dode is gevonden in de buurt van Namen. Of het gaat om de vader van het vermiste jongetje Timio, dat is niet bekendgemaakt. Gisteren werd in de buurt een dood kind gevonden en dat zou het vermiste jongetje van 5 zijn. De kleuter en zijn vader worden sinds eind juni vermist. Politie en justitie in België maken binnenkort meer bekend over wie en wat er is gevonden. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool waarop ze zaten. De scholieren uit Axel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 die werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed toen het ongeluk gebeurde. De jongen die werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. De oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender moet ruim 1,6 miljoen euro betalen aan de staat. Volgens de rechtbank heeft Klaas Otto dat bedrag in zijn autohandel verdiend met witwassen. Zelf claimt hij dat hij het geld heeft verdiend met allerlei klusjes. En ook zou hij soms hebben gewerkt voor de Nederlandse en de Amerikaanse overheid. En over ongeveer een half uur wordt Xavi gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. En over een maand komt Oranje voor het eerst weer in actie sinds het teleurstellend verlopen WK. Eind september speelt het Nederlands elftal dan voor de Nations League tegen Duitsland. En die wedstrijd is in de Arena in Amsterdam. Het weer dan nog. In het hele land is het eigenlijk zonnig, behalve in het zuiden van Limburg. Daar kan ook wat lichte regen vallen en is het bewolkt. Het is 22 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het ook weer een zonnige en overwegend droge dag. Het wordt dan zomers warm met 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
0: NPO Klassiek.
9: Omroep Max. Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
10: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, dit oude muzikale thema komt ook naar voren in de Young Person's Guide to the Orchestra. En ik had ooit een zwervende cd, zodat je dat in de auto wel eens kunt hebben of kon hebben. Een cd die dan maandenlang ergens in het interieur lag. Ik had een versie met Edwin Rutte, die dan vertelde over het fantasieknopje en zo het hele orkest aan je uitlegde. En op basis van deze muziek dus Abdelazar van Henry Purcell, Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood.
1: De bestemming.
0: Ja, de laatste week wanneer we het in het buitenland zoeken, de vakantieeditie van de bestemming, een stad in het buitenland dus, zoeken wij. 4:15 moeten we daar aankomen. Maar waar is daar? De hints van vandaag zijn The Office, Thunderbirds en Motherpool. En een extra hint, The Office heb je in verschillende uitvoeringen. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. The Office, Thunderbirds, Motherpool.

Michael Collins op klarinet, Michael McHale aan de piano in twee van de bagatellen van Gerald Finzi. Componist die leefde van 1901 tot 1956. En Gerald heeft een website, geraldfinzi.com. Wordt ja, natuurlijk niet door hemzelf bijgehouden, maar door Josephine Finzi. Het is de tweede vrouw van Nigel. Dat is dan weer een van de zonen van Gerald Finzi, overleden in 2010. En, zo zie ik, hij heeft niet één, maar twee websites. Er is ook nog geraldfinzi.org. Dat is de website van de Finzi Trust, die zich bezighoudt met de nalatenschap. Onder meer een geweldige grote bibliotheek die Finzi naliet, met een mooie collectie Engelse literatuur. Zometeen de Fantasia on a Theme by Thomas Tallis van Vaughan Williams. Dit is eerst muziek van Thomas Tallis zelf.

0: ultieme rust, die zocht Rachel Portman in deze compositie, die ontstond in de basis in het bewogen jaar 2020. Het stuk Flight met Anna Lapwood, orgel, en Jess Gillum, saxofoon. Na If You Love Me, muziek van Thomas Tellis, uitgevoerd door Aura onder leiding van Susie Digby.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En mocht je al op weg zijn naar huis van het werk en je bevindt je in het verkeer in Nederland, en je denkt, poh, het is toch wel weer druk op de weg, ik word een beetje gestrest. Rustig aan bij de volgende muziek. Het duurt een kwartier. Het is als een Fata Morgana aan de horizon op een lome middag aan de vooravond van de herfst op een Engels platteland. Fantasia on the Theme by Thomas Tellis.

muziek waarin de tijd even stil kan staan. Misschien kan de tijd je niet snel genoeg gaan als het niet helemaal jouw muziek is. Fantasia on a Theme by Thomas Tallis, muziek van Vaughan Williams. Symphonia of London onder leiding van John Wilson. Over tijd gesproken, stel niet uit tot morgen wat je tot overmorgen kunt uitstellen. Dat was mijn credo tijdens mijn studententijd. En met die houding eindig je blijkbaar bij NPO Klassiek. Even serieus, stel niet uit op morgen wat je vandaag kunt doen. Hoe vaak in je leven maak je het wel niet mee dat je achteraf denkt, had ik maar die en die gebeld of opgezocht, had ik maar dat en dat gedaan. Zoals Stefan Stassen ongeveer zou zeggen, vandaag is de enige 25 augustus 2026 ooit. Omarm deze dag. En eigenlijk is dat de strekking van de magistrale film Interstellar.

The Vagabond, een van de Songs of Travel van William Williams, met James Gilchrist en Anna Tilbrook aan de piano. Na een deel uit Interstellar, een van de mooie producten van Hans Zimmer, met onder meer het orgel in Londen ergens opgenomen. Temple Church volgens mij, een echt orgel in een hedendaagse soundtrack.

0: de bestemming.
1: Er komen toch een beetje jeugdsentimenten aan, dat kan ik je wel beloven. De hints waren aan de moeilijke kant vandaag. The Office, Thunderbirds en Mother Pool. Dagfinalist is geworden Floris Hoppener. Floris die zegt FAB, Sander. De Thunderbirds werden gecreëerd in een studio in Slough. S-L-O-U-G-H in Engeland. Slough is het prototype kantoren- en industrieterrein agglomeratie in Engeland. Ik heb er meerdere malen een kantoor bezocht. Handig, want ook niet zo ver van de luchthaven Heathrow. Vandaar dat de mockumentary The Office UK, serie met Ricky Gervais, gesitueerd werd in een kantoor in Slough. In het oud-Engels betekent Slough iets als moerasachtige modderplek. Mission accomplished. FAB, Scotty.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go.

0: En misschien heb je ook wel eens afgevraagd als je naar de Thunderbirds keek, hoe dat zweet toch op de voorhoofden kwam. Was het met een plantenspuit of zo? En als dan Lady Penelope zo door de haren ging met zo'n marionettenhandje. Hilarisch. De Thunderbirds, ooit opgenomen in het inspirerende Slough. De bestemming van vandaag. Zometeen podium met Hans Hafmans. In Maatwerk is nog het laatste woord aan David Brent. Dat is dus het alter ego van Ricky Gervais in The Office UK. En hij reciteert hier een gedicht over Slough. En daar vindt hij het zijne van.
1: This is the poem Slough by Sir John Betjeman. Probably never been here in his life. Right. Come friendly bombs and fall on Slough. It isn't fit for humans now. Right. I don't think you solve town planning problems by dropping bombs all over the place. So he's embarrassed himself there. Come bombs and blow to smithereens, those air-conditioned bright canteens. Good, I like to see what I'm eating. Tinned fruit, tinned meat, tinned milk, tinned beans, tinned mines, tinned... Oh, he's having a go at tinned fruit now. You know, if we're being bombed, we'd be in the air raid shower, loving some tinned fruit, so laughing at him.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Ster.
6: Pam, pa, padapa.
7: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
11: Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
14: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
12: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Renate Kok met het NOS-journaal. De grote brand in het Belgisch natuurgebied Hoge Vene is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij de brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren. Het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen door een aanrijding om het leven kwamen. 3 leerlingen van een basisschool en de directeur van die school. De scholieren uit Aksel waren op de fiets op weg naar een schoolkamp en werden geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij precies reed ten tijde van het ongeluk. De bestuurder werd op de dag van het ongeluk ook al meerdere keren geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandig gebied terecht is gekomen. Nu al worden er in onder meer Oekraïne, Gaza en Iran wapens ingezet die zelf hun doelwit bepalen, maar waarbij de mens nog wel het finale bevel moet geven. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Een man van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een aantal jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken. En opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
7: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
8: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
7: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
6: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.
12: met Hans Hafmans.
13: Goedemiddag, welkom bij Podium van dinsdag 25 augustus... met onder meer in deze uitzending Backstage, achter de schermen... bij de Zeister Muziekdagen. Een liefdesbrief van Frédéric Chopin, maar aan wie dan wel? En pianist Marten Argerich ontvangt een hoge onderscheiding in Salzburg. Hier speelt ze, Marten Argerich, met haar levenslange vriend Nelson Frère.

uit de Haydn-variaties van Johannes Brahms, Marta Argerich en Nelson Freire hier op de Salzburger Festspiele in 2009. Pianist Marta Argerich ontving gisteren een onderscheiding op de Salzburger Festspiele voor haar betrokkenheid bij het festival van maar liefst 55 jaar. Ze kreeg de Festspielnadel, een speldje met robijnen. De vorige winnaars waren net als Argerich grootheden, bijvoorbeeld mezzosopraan Christa Ludwig, dirigent Maris Janssons en componist Wolfgang Riem. De directie van de Salzburger Festspiele schrijft: we zijn dankbaar dat Marta Argerich al 55 jaar als muzikus aan ons verbonden is. De grande dame van het pianospel maakt van elk concert een hoogtepunt. Dat ze dat nog vele jaren mag blijven doen. Marta Argerich maakte in 1971 haar debuut in Salzburg met Beethovens eerste pianoconcert. Ze stond sinds die tijd precies 20 keer op het festival. De laatste keer was met het West Eastern Divan Orchestra in 2023.

0: Marta Argerich en Nelson Freire, hier met de finale van de Haydn-variaties van Johannes Brahms, samen dus Salzburger Festspiele in 2009. Een van de 20 keer dat Marta Argerich heeft opgetreden in Salzburg. En gisteren ontving ze dus de Festspielnadel, een speeltje met robijnen, als dank voor 55 jaar optreden in Salzburg. Het is 5:12, hoog tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Tim Schaap.
1: Goedemiddag. Helaas hier en daar toch wel iets van problemen. Allereerst een probleem op de A16. Daar is in beide richtingen de nieuwe Rottemereltunnel dicht door technische problemen. Omrijden kan over de A20 en de A13. Die omleiding geldt dus in beide richtingen. Verder een file op de A7, Zaanstad-Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend, 8 kilometer, 25 minuten door bergingswerk. Er is één rijstrook dicht tot 5:30. En tenslotte nog takken voor de camera's op de Veluwe. Op de A50 het welbekende verhaal. In beide richtingen vielen bij Apeldoorn ongeveer 11 kilometer en 20 minuten.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
1: Kilometer, 25 minuten door bergingswerk. Er is één rijstrook dicht tot 5:30. En tenslotte nog takken voor de camera's op de Veluwe. Op de A50 het welbekende verhaal. In beide richtingen vielen bij Apeldoorn ongeveer 11 kilometer en 20 minuten.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.

Dit komt van een nieuw album, muziek van Anthony Hopkins, inderdaad de acteur. And the Waltz Goes On van Hopkins, Philharmonia Orchestra, dirigent Gustavo Dudamel. In Podium lezen we in de rubriek Zomerliefdes elke dag iets uit het liefdesleven van een componist, deze week De Mannen van Frédéric Chopin. Lang dachten we dat schrijfster Georges Sand de liefde van Chopins leven was, maar een paar jaar geleden ontdekte de redactie van de Zwitserse radio dat Chopin zich ook aangetrokken voelde tot mannen. Blijkt uit brieven die hij schreef, waarin hij verrassend open is tegen de mannen die hij lief heeft. Hij publiceerde er vorige maand een boek over, Chopins Männer, de mannen van Chopin dus. Vandaag een tweede brief aan Chopins jeugdvriend Titus. Gisteren ook al, een eerste brief. Chopin is net doorgebroken met zijn tweede pianoconcert. Gisteren lazen we al dat hij de romance daarin voor Titus schreef. Titus kon niet bij het concert in Warschau zijn, maar hij schreef Chopin wel een brief, die we helaas niet meer hebben. Chopin schrijft hem daarop verliefd terug. Die brief hebben we wel. Citaat: niemand behalve ik heeft je brief gelezen. Zoals altijd draag ik je brieven bij me. In mei ga ik op reis. Wat zal het me goed doen om dan een brief van je tevoorschijn te halen? Dan weet ik zeker dat je van me houdt. Ik kan dan tenminste het handschrift lezen van de man die alleen ik mag liefhebben. Wat voel ik een opluchting als ik een brief van jou krijg. Het stilt mijn onverdraaglijke verlangen. Ik weet zelf niet wat er aan mij ontbreekt, maar ik ben na het schrijven rustiger, want je weet hoe fijn het is om aan jou te schrijven. Frédéric Chopin. Hier langzame deel uit het tweede pianoconcert van Frédéric Chopin in F-mineur. Hier is ze opnieuw, pianist Marta Argerich.

0: De romance, geschreven door een verliefde Frédéric Chopin, het langzame deel uit zijn tweede pianoconcert. Marta Argerich, piano, en l'Orchestre Symphonique de Montréal, geleid door Charles Dutoit. Het is 17:30, dit is NTR Podium. Deze zomer nemen we in Podium een kijkje achter de schermen van concoursen, festivals en andere bijzondere concerten. Deze week hoeven we de landsgrens niet over, maar blijven we op Nederlandse bodem. We kijken namelijk mee bij Kamermuziekfestival Zeister Muziekdagen. Vandaag aan het woord klarinetist Arno Pieters. Normaal gesproken is hij te vinden in het Concertgebouworkest, maar vanavond treedt hij op met het Schumann-kwartet. Hij vertelt hoe zijn dag eruit ziet, wat hij allemaal doet om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het concert vanavond.
1: Ik ben Arno Pieters, klarinetist bij het Concertgebouworkest. Ik mag vanavond spelen op de Zeister Muziekdagen. Twee prachtige septetten van Berwald en Beethoven. En dat doe ik samen met onze vrienden van het Schumann-kwartet. Aangevuld met Lars Radloff op de contrabas en twee van mijn vrienden uit het KCO, Helmer van den Brink op fagot en Fons van Spaanbroek op de hoorn. Nou, mijn dag vandaag ziet er eigenlijk zo uit. Opstaan, douchen, opbijten, opwarmen bij het orkest, lekker repeteren en nu weer vrolijk op de andere klarinet. Nog een beetje sporten vanmiddag en dan is er alweer zitrepetitie en micro-repetitie. En dan het prachtige concert waar ik erg naar uitkijk. En dan morgen weer een concert met ons orkest. Repetitie natuurlijk ook. En de komende dagen gaan we op tournee. De zomerfestivals langs.
0: Ja, hij is druk. Arno Pieters, Zeist. En zijn eigen orkest, Concertgebouworkest. Veel repetities dus daar in Zeist. Arno Pieters, klarinetist van het Concertgebouworkest. Vanavond treedt hij op met het Schumann-kwartet. En zijn vrienden van het KCO bij de Zeister Muziekdagen. Dat wordt ook nog eens live uitgezonden door onze collega's van het avondconcert, straks vanaf 8 uur. Voor meer backstage beelden, hij heeft ook een filmpje gemaakt, Arno Pieters. Te leuk om te zien. Neem een kijkje op npoklassiek.nl/podium. Hier is hij, Arno Pieters, klarinetist met vrienden, waaronder Wim van Hassel, trompetist, in een concertino, klein concert voor trompet, van Carl Amadeus Hartmann.

lied uit een concertino voor trompet van Carl Amadeus Hartmann. Ja, de schaduw van Le Sacre du Printemps van Stravinsky, die hoor je natuurlijk, die zie je door dit stuk heen. Wim van Hassel, trompet, Arno Pieters, klarinet. Arno Pieters vanavond dus te horen in het zomeravondconcert vanuit Zeist. Zeist de muziekdagen met septetten van Berwald en Beethoven. En hier zie ik ook Fons Verspaandonk. Horen doet ook mee met deze opname. Doet vanavond ook mee in het avondconcert. We zijn er straks live bij vanaf 8 uur.

Scherzo fantastiek van de Tsjech Jozef Soek. Tsjechisch Philharmonisch Orkest geleid door Jerzy Bělohlavek. Een tip voor de buitenlucht. Donderdagavond kun je met golven op de achtergrond en je voet in het zand luisteren naar live pianomuziek van Iris Hond. Ze geeft die avond een recital op het strand in Bloemendaal. Op het programma staan verschillende werken van Ludovico Einaudi. Donderdagavond, 9 uur, bij Beach Club Woodstock in Bloemendaal. Dit is Nearby, van en door Iris Hond.

0: is misschien wel de sfeer ook van morgenavond. Nearby, dicht bij de muziek. Op het strand, dichtbij Iris Hond, morgenavond in Bloemendaal. Ze speelt dan onder meer werk van Ludovico Einaudi. Morgenavond om 9:00, Beach Club Woodstock in Bloemendaal. 5:05 op de valreep van 6:00 nog even de ANWB. Ja, het kan. Tim Schaap.
1: De spits is nog altijd in volle gang met rond de 500 kilometer file in totaal. Wat het meest opvalt is de Rottermeerentunnel bij Rotterdam-Noord. Die is in beide richtingen dicht vanwege technische problemen. Omrijden kan over de A20 en de A13. Het is onbekend hoe lang het gaat duren. We zien al meerdere files ontstaan op de wegen in de regio. De A16, de A15 en de A20 bijvoorbeeld. Verder ook andere zaken. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar er is nog wel een file van ongeveer 30 minuten. En tenslotte nog file op de A4 vanuit Amsterdam. Bij onderweg richting Den Haag rekent dan op vertraging. Vanaf Schiphol ongeveer 9 kilometer en 20 minuten. Bij Roelevarensveen is één rijstrook dicht en dat komt door een ongeluk.
0: NTR Podium. Op npoklassiek.nl/podium vind je info, nieuws, achtergronden en ook informatie over de gouden opname. Deze week is dat bijvoorbeeld basmariton Harry van den Kamp. Vorige week overleden op 79-jarige leeftijd. Maakte zich sterk voor de muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck. Sweelinck klinkt straks rond de klok van 6:30. En ook Johann Sebastian Bach. Maar eerst zometeen, zoals de hele zomer, na de klok van 6:00, de Roaring Twenties. En de reacties op de jazz en de blues door componisten van naam en faam. Dat zometeen. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Hij is terug in Nederland, de IJslandse pianovirtuoos Víkingur Ólafsson. En je hoort hem live bij NPO Klassiek. Samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelt hij het vurige vijfde pianoconcert van Beethoven. Luister mee, morgen vanaf 8 uur Víkingur Ólafsson in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Twaalf lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
4: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
3: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen. In de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van zo'n ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden daarom teruggeroepen. Daarom startte de NVWA ook een onderzoek. Vorige week werd bekend dat in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. Politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met een grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur oversloeg, moesten toen tientallen huizen worden ontruimd. Na de brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor die brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen op de weg waar 2 maanden geleden 3 kinderen en de directeur van hun basisschool om het leven kwamen. Ze werden op de fiets geschept door een auto toen ze op weg waren naar een schoolkamp. De politie wil nu testen hoe hard die bestuurder van 19 heeft gereden. De Verenigde Naties en het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetgeving rond het gebruik van autonome wapens. Bij de beslissing om te vuren is dan geen mens meer betrokken. En nu al zijn er zorgen over wapens waarbij AI het doelwit bepaalt, maar de mens nog wel het bevel moet geven om te schieten. Dit najaar is er een wapentop in Genève. Daar worden mogelijke nieuwe regels dan besproken. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een aantal jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. En de 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode leiderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wiedar werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer vanavond en vannacht droog, koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
8: Hier, moet je opletten.
7: Chocomel?
9: Sloopmelk.
7: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
9: Sloopmelk.
7: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
0: NPO Klassiek. NTR.
13: Met Hans Hafmans.

Het is vandaag de geboortedag van Leonard Bernstein. Als je de radio langer aan hebt staan, zal het opgevallen zijn vandaag. Bernstein, groot componist, dirigent, pianist, gigant van de Amerikaanse klassieke muziek vorige eeuw, voor wie klassieke muziek en jazz vanzelfsprekend samengaan. We hoorden hier pianist Earl Hines op het jazzfestival in Montreux 1974 met zijn visie op Bernstein's West Side Story. Het zal onderhand bekend zijn. Deze zomer gaan we in podium elke dag na 6 uur een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio, de opkomst van de jazz, van de blues en de invloed die dit had op de gecomponeerde muziek. Zometeen de eerste opname van Leonard Bernstein zelf, maar eerst letterlijk een eeuw terug naar de eerste opname van jazzpianist Earl Hines, die hij maakte in 1928 als eerste Earl Hines in zijn eigen Chimes Blues.

jazzpianist Earl Hines, bijgenaamd Earl Father Hines, vader van de jazzpianisten, hier in 1928 zijn eerste opname. In dat jaar ging hij ook samenwerken met Louis Armstrong. Hines en Armstrong in Weatherbird van Joe Oliver. En daarvoor Earl Hines in zijn eigen Chimes Blues. Als het om de invloed van de jazz op de klassieke muziek gaat, is Leonard Bernstein een voor de hand liggende componist. Hij maakte eigenlijk geen onderscheid tussen jazz en klassiek. Zoals componist en bandleider Duke Ellington ooit zei, het is allemaal muziek. Vorige week lieten we al zijn Prelude, Fugue en Riffs horen. Hij schreef het Bernstein voor klarinetist Benny Goodman. Vandaag op zijn geboortedag de eerste compositie die Leonard Bernstein publiceerde, een klarinetsonate. Hij schreef het voor zijn vriend en minnaar David Oppenheim, een klarinetist die hij had leren kennen op de zomercursus in Tanglewood, buiten Boston. Samen maakten ze ook de eerste opname van de sonate. David Oppenheim en Leonard Bernstein, allebei begin 20 hier in 1943. Opvallend, echo's van Le Sacre du Printemps van Stravinsky en een vooruitblik klinkend op Bernsteins eigen West Side Story.

0: Beiden waren dus begin 20, hier in 1943, klarinetist David Oppenheim en pianist en componist Leonard Bernstein. Het eerste werk dat van hem werd uitgegeven, Bernsteins klarinetsonate. Die David Oppenheim is wel een interessante figuur. Die werd later opnameleider, die met Igor Stravinsky samenwerkte. Stravinsky die zijn eigen werken opnam voor het label CBS Columbia. En die David Oppenheim was ook de man die de jonge pianist, die niemand kende, Glenn Gould, naar hetzelfde label CBS Columbia haalde. En de rest is geschiedenis. En dat alles naar aanleiding van de Roaring Twenties. Morgen na de klok van 6 meer. Nu, bijna 6:30, hoog tijd nog één keer voor de AWB met Tim Schaap.
1: De files van de avondspits lossen op, maar we zijn nog verre van filevrij. Wat nog steeds het meest opvalt is de A16. Bij Rotterdam-Noord is de snelweg in beide richtingen dicht bij de nieuwe Rottermeren-tunnel. Komt door technische problemen in de tunnel. Omrijden kan over de A13 en de A20. We zien nog wel files op verschillende wegen in de regio daar. Verder op de A9 nog een file, Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Velzen en Akersloot. 10 kilometer, 35 minuten. Na een eerder ongeluk, de weg is daar inmiddels wel weer vrij. En tenslotte nog naar de A4, Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Roelofarensveen een kwartier extra. Daar is ook de weg weer vrijgegeven na een eerder ongeluk.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

Suzanne un jour, een populaire melodie, populair lied in de tijd van Jan Pieterszoon Sweelinck. Hier zijn zetting. Gesualdo Consort Amsterdam, geleid door Harry van den Kamp. Deze week de gouden opname van Harry van den Kamp in dit programma Podium. Vorige week overleed de Nederlandse zanger. Die zich specialiseerde in barokmuziek. Een Sweelinck monument heeft opgericht. Hij heeft alle vocalen, zowel wereldlijk als sacraal, geestelijk opgenomen, kerkelijk. Maar ook de instrumentale werken. Is allemaal prachtig uitgegeven. Hij hield zich bezig met veel meer dan Sweelinck. Hier bijvoorbeeld Johann Sebastian Bach. Een cantate met Leonard Consort, geleid door Gustav Leonard, met wie hij heel veel heeft samengewerkt. De aria O du angenehmes Paar. Uit cantate God is unsere Zuversicht. Voor de liefhebber, cantate nummer 197.

Aria, o du angenehmes Paar, uit God ist unsere Zuversicht, kantate 197 van Bach, bas Harry van de Kamp en het Leonard Consort, geleid door Gustav Leonard. Deze zender NPO Klassiek bestaat 50 jaar, begonnen eind 1975 als Hilversum 4, later Radio 4, nu al een tijdje NPO Klassiek. En om dat te vieren zetten we elke week een bijzonder concert uit de afgelopen 50 jaar online. npoklassiek.nl/50jaar. Vandaag vioolsonates van Beethoven, Nino Rota en Richard Strauss. Een oorstrelend programma door een gouden koppel, violist Isabelle van Keulen en pianist Ronald Brautigam. Ze vormen een duo sinds 1997 en hebben veel gemeen. Onovertroffen technische beheersing, geen ego dat in de weg zit. Ze dienen de muziek zonder onnodige extravagantie of franjes. Daarom klinken hun optredens zo natuurlijk en ontspannen. Hier maart 2008 in het Concertgebouw tijdens het zondagochtendconcert. Het complete concert is te beluisteren op npoklassiek.nl/50jaar. Dit is de complete korte vioolsonate van Nino Rota.

0: De vioolsonaten van de Italiaan Nino Rota, violist Isabelle van Keulen, pianist Ronald Brautigam, zondagochtendconcert maart 2008 in het Concertgebouw. Een van die mooie concerten van de afgelopen 50 jaar. npoklassiek.nl/50jaar. Kun je het hele concert beluisteren. Met Rota, Beethoven en Richard Strauss. Zometeen Opium met Annemieke Bosman. Annemieke, wie is je gast?
1: Ik ga praten met Fabienne Rachmadiev. Zij is kunsthistorica en zij heeft een boek, een roman geschreven die zich afspeelt in Kazachstan. Want daar heeft ze haar wortels liggen. In de post-Sovjet-periode. Dus wat. Nou ja, het was voor mij eerlijk gezegd een beetje gênant om toe te geven, maar eigenlijk gewoon een blinde vlek op de kaart. Dus ik vond het alleen al om die reden heel interessant om dit te lezen. Ik wist er helemaal niks vanaf.
0: Is het een roman, zeg je?
1: Een roman, ja.
0: Maar autobiografisch? Of?
1: Ja, dat weet ik niet. Er zullen altijd autobiografische elementen in zitten, toch? Ja. Maar het is de vraag hoe en of je er ook achter kan komen natuurlijk. Maar ja. Dat is me niet helemaal duidelijk, maar haar roots liggen daar in ieder geval.
0: Ja. Zometeen een verre plek die dichtbij komt.
1: Zo is het.
0: Toch? In Opium. Ja.

0: NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Vrijdag om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
5: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
4: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen. In de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
7: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, zegt de NVWA. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang niet de Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat tot tijden slecht met de Duitse autofabrikant. En daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht, waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
1: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. Politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken. En opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
4: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
11: Goedenavond, van harte welkom. Waar landen uit elkaar vallen en systemen worden opengebroken, raken vaak mensen op drift. De diaspora, of die nou de Afrikaanse, de Joodse, de koloniale van Nederland of de post-Sovjet-versplintering betreft, heeft ons inmiddels een rijk gevulde bibliotheek met getuigenissen en fictieverhalen opgeleverd. Fabienne Rachmaniev, mijn gast van vanavond, heeft daar met haar debuutroman Berg Spiegelscherf een boek aan toegevoegd dat zich afspeelt in Kazachstan. En daar ga ik zo meteen met haar over in gesprek. Eerst muziek uit dat land. Een arrangement van een traditioneel lied door een Kazachs strijkkwartet.

0: Het Kazachs String Quartet speelde een arrangement van het lied Adai, een Kazachse traditional bewerkt voor strijkers. Ik koos deze muziek uit voor Fabienne Rachmadiev, mijn gast van vanavond. In haar roman Berg Spiegelscherf keren de personages terug naar een episode uit hun leven waarin een aantal mensen bij elkaar kwam aan de rand van Almaty, de voormalige hoofdstad van Kazachstan, in de chaos van de post-Sovjet-periode. Niet alleen zijn ze door oorlog en landverhuizingen op drift geraakt, door de kieren van de versplintering heen krijgen ze ook zicht op een groter verhaal, namelijk wat de kolonisatie van de Sovjets eigenlijk voor hun land en cultuur betekend heeft, met name wat de grootschalige kernproeven daar hebben aangericht. Fabienne Rachmadiev heeft haar wortels in Kazachstan en droeg haar boek op aan haar grootouders. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent ook kunsthistorica. En ja, als zodanig, las ik, heb je je verdiept in de verwevenheid van koloniale machtsstructuren met kernenergie en kernproeven en het wereldwijde verzet dat daartegen is ontstaan, onder andere door kunstenaars.
1: Ja, dat klopt.
0: En de grootouders in jouw boek, dat is natuurlijk fictie, maar die helpen mensen die het slachtoffer zijn geworden van kernproeven. En jij hebt jouw boek ook aan je grootouders opgedragen. Waarom had je de behoefte om dat boek aan je grootouders op te dragen?
1: Ik heb het boek aan al mijn grootouders opgedragen. Dus ook mijn Nederlandse oma en mijn Nederlands-Indische opa. En dan mijn Kazachse grootouders. Omdat ik opgegroeid ben met hun verhalen van oorlog en grote tegenslag. Ook de hongersnood, de Sovjet-tijd, de Stalinistische periode.
0: De Holodomor?
1: De hongersnood, ja, de Holodomor, dat is de Oekraïense hongersnood. En vlak voordat die plaatsvond, vond er in Kazachstan een grote genocidale hongersnood plaats van 1930 tot 1933. Dus mijn opa was toen baby. Die heeft dat ternauwernood overleefd. Niet al zijn broers en zussen hebben dat overleefd. Ik geloof dat ongeveer 40% van de Kazachse etniciteit heeft het niet overleefd.
0: Wat was eigenlijk de gedachte daarachter van de Russen? Was het gewoon, laten we zeggen, het vijfjarenplan? Of was dat daar serieus de bedoeling achter wat je zegt? Want je noemt het genocide. Om genocide te plegen.
1: Ja, dat officieel is het dat er inderdaad een vijfjarenplan en quota voor graan werden gehandhaafd en er was een gedwongen sedentarisatie. Dus het beëindigen van de nomadische leefstijl om meer landbouw te propageren.
0: En greep te krijgen op de bevolking, ja, denk ik. Ja. Dus van oorsprong woonden er in Kazachstan nomaden en die werden gedwongen tot een sedentaire levensstijl.
1: Ja.
0: En dat gold ook voor de familie van jouw opa van die kant.
1: Ja.
0: Aha. En ja, een van de dingen die dus aan de orde komen, dat kiert een beetje door je boek heen. Dat zijn die kernproeven.
1: Ja.
0: Op welke schaal vonden die plaats in Kazachstan?
1: Op zeer grote schaal. Dit is in het noorden van Kazachstan. En ik heb daar eerder dit jaar dus een tentoonstelling over gemaakt. Als kunsthistoricus en onderzoeker. Zeer grote schaal. Ik denk dat de eerste testen waren, geloof ik, in 48 of 49. En ze zijn in 89 opgehouden met testen. Testen is natuurlijk een eufemisme, want het is gewoon een atomische ontploffing.
0: Ja, ter grootte waarvan? Aan welke omvang moeten we
1: denken? Ik heb nu de cijfers niet meer paraat, maar ik geloof dat het iets van in de orde van 1000 keer Hiroshima, wat er aan radioactiviteit is vrijgekomen. Een gebied waar ongeveer, waar toch wel, dat ze zeiden dat het leeg was. Zo van, er is alleen maar steppen, maar daar woonden natuurlijk honderdduizenden mensen en dieren. Die werden in het begin ook niet altijd gewaarschuwd. Of ze moesten gewoonweg hun gebouwen uitkomen en dan op de grond gaan liggen en niet omhoog kijken. Dus dat heeft een heel grote impact en nog altijd nasleep gehad, ook over overlevenden die daardoor gezondheidsschade hebben opgelopen, ook financiële schade hebben opgelopen, om daar nog een soort genoegdoening voor te krijgen. Of gewoon reparatie heet dat. Dat is heel moeilijk. Maar het zijpelt een beetje door in mijn boek, omdat dat heel erg in het bewustzijn zat. Begin jaren 90, dus de jaren van de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie. En dat bewustzijn over die atoomproeven en wat het teweeg heeft gebracht op Kazachs grondgebied, dat viel een beetje samen met de hernieuwde met het hernieuwde onafhankelijkheidsbewustzijn.
0: En was er toen eigenlijk, want vlak na de val van de muur, dat is het idee dat we in het optimistische Westen daar dan hopelijk, hoe zeg je dat, misschien wel enigszins een beetje te optimistisch van hadden, maar was er wel ruimte voor beweging, toch?
1: Ja.
0: En dus was er toen ook ruimte voor om erkenning te krijgen? Is er toen iets aan hulp geboden?
1: Ja, zeker. Maar dat is ergens ook wrang genoeg, omdat het in die tijd samenviel met de agenda van de plaatselijke macht. Dus die konden die enorme beweging, die anti-kernbeweging, die was ontstaan natuurlijk wereldwijd. Maar uiteindelijk was in Kazachstan het allergrootste anti-kernprotest wereldwijd. Echt miljoenen mensen gingen marcheren om de atoomtest te stoppen en het polygoon, zo heette dat, om dat te doen sluiten. Dus de machthebbers hebben eigenlijk daar wel op meegeveerd. En dan zie je dat zoveel jaar later die mensen alsnog wel in de steek zijn gelaten. Dus er is zeker succes geweest, want het is gesloten. Hoe noem je dat?
0: Ze zijn ermee gestopt.
1: Ze zijn ermee gestopt in 1989. In 1991 is het definitief gesloten. Het testcentrum, test klinkt voor mij niet heel...
0: Klinkt een beetje als een soort eufemisme.
1: Klinkt erg vriendelijk, ja.
0: Ja. Zijn ze gestopt met die misdadige praktijken?
1: Ja.
0: En jij hebt als kind een klein poosje in Kazachstan gewoond. En je bent geboren in Nederland.
1: Ja.
0: En vlak na de val van de muur, van 93 tot 97, heb je een poos in Kazachstan gezeten.
1: Ja.
0: Dus dan heb je dit wel een beetje meegekregen. Iets daarvan.
1: Ik heb het zeker heel erg meegekregen.
0: Met die misdadige praktijken.
1: Ja.
0: Jij hebt als kind een klein poosje in Kazachstan gewoond. Je bent geboren in Nederland.
1: Ja.
0: En vlak na de val van de muur, van 93 tot 97, heb je een poos in Kazachstan gezeten.
1: Ja.
0: Dus dan heb je dit wel een beetje meegekregen. Iets daarvan.
1: Ik heb het zeker heel erg meegekregen.

0: en ook elkaar heel snel opvolgden. Van de ene dag betaalde je nog in roebels. En waren er een bepaald soort winkels met bepaald soort producten. En had iedereen dezelfde jurkjes en dezelfde schoenen aan. En toen kwamen er ineens allemaal westerse producten. En was er een soort, ja, toch wel ook optimisme. Nieuwe restaurants, nieuwe bedrijven, een nieuw gevoel van allerlei mogelijkheden. Een soort frisheid. En dat ging in de loop van 1993-94... verdween dat eigenlijk heel snel.
1: Ja. In jouw boek treffen we een aantal personages.
0: Ja.
1: Op drift, zou je kunnen zeggen. Aan de rand van Almaty, wat toen de hoofdstad van Kazachstan was. Wie treffen we eigenlijk aan in je boek? En wat vertelt die samenkomst van mensen ons als lezer?
0: Die samenkomst van mensen. En dat is natuurlijk ook vooral aan de lezer, hoop ik. Dat ze daar iets voor zichzelf uithalen. Maar wat de tekst aan mij openbaarde, was dat het allemaal mensen waren die niet de baas zijn. Ze zijn niet de baas van het huis. Ze zijn niet de baas eigenlijk over hun eigen leven. Ze zijn in dienst. Ze zijn afhankelijk van huishoudelijk werk, van chauffeur zijn, van zware lichamelijke arbeid. Of ze zijn kind. Dus ze staan ook allemaal aan de rand van de beslissingen die er worden gemaakt en de veranderingen die er plaatsvinden. Dus in zekere zin ondergaan zij dat allemaal. Maar ik wilde hun het centrum maken. Ik wilde hun de hoofdpersonages laten zijn.
1: Ja, en zou je kunnen zeggen dat als je die personages dan 10, 20 jaar verder zijn, ze misschien wel handelingsperspectief hebben ontwikkeld? Dat er wel is gekomen? Want bijvoorbeeld Laura, daar begint je boek mee. Ik moet zeggen trouwens, ik was totaal gedesoriënteerd in het begin. Laura is Nederlands toch en ze zit in Moskou. En dan ziet ze een jonge vrouw, Leila, en daar is ze door gefascineerd. Want daar heeft ze als kind ooit in Almaty mee op een spontaan ontstaande gemeenschap gezeten. Die desoriëntatie, was dat nou het opzet? Is dat wat je voelt als je zelf in de diaspora terechtkomt? Was wat ik me afvroeg.
0: Ja, tot op zekere hoogte. Ik ben begonnen met Laura omdat zij een beetje een onbestemde achtergrond heeft. En precies die onbestemdheid die leidt voor haar dan in Moskou, wat soort van voor haar niet een fijne toeristische plek is, maar echt een soort bijna een psychische omgeving die een soort desintegratie veroorzaakt, waardoor ze in één keer een stap terug in de tijd kan nemen naar die heel moeilijke, maar ook opwindende periode van begin jaren 90. En daar heeft ze nooit aan terug willen denken. Maar door die ontmoeting, want in ieder geval tot voor kort waren er in Moskou natuurlijk vanuit het hele voormalige Rijk mensen, want je zit nou eenmaal, er is meer te halen in het machtscentrum voor iedereen. Dus er zijn heel veel.
1: Dus ook als je onderdrukt wordt, ga je daar toch naartoe.
0: Ja, dat is natuurlijk hetzelfde hier in West-Europa. Het is natuurlijk geen wonder dat mensen die hier is meer te verdelen, want dit is het centrum van de macht. Dus mensen willen ook een goed leven.
1: Ja, en Laura, want zo kwam ik er eigenlijk op, die leidt een succesvol leven eigenlijk. Zij heeft wel degelijk handelingsperspectief. Dat had ze dan als kind misschien niet, hè? In die kleine bij elkaar geraapte gemeenschap aan de rand van Almaty.
0: Ja.
1: Maar als volwassene heeft ze dat wel.
0: Ja.
1: Dus je kunt daar uitkomen, wou ik maar zeggen. Zie jij dat ook zo? Of kunnen we ons daar wel vraagtekens bij stellen als je naar het Kazachstan van nu kijkt? Nu we zeg maar, even kijken hoor, een kleine 40 jaar verder zijn.
0: Ik denk dat mensen, en dat zit ook wel in het boek, zowel heel vindingrijk zijn als toch ook enorm lijden onder wat er niet is uitgesproken of waar geen verantwoordelijkheid voor is genomen door de autoriteiten. Dat zie je natuurlijk ook in Nederland. Als er niemand erkenning geeft voor historisch leed dat is veroorzaakt, dan is het

0: Ja, dan moet je daar op je eigen manier en met je eigen kleine gemeenschap vorm aan geven. En ik denk dat dat is wat de twee personages die vanuit het heden terugblikken. Die hebben inderdaad, wat jij zegt, die autonomie verworven om terug te blikken. En een reconstructie te maken van dat verleden.
1: Ja. En Leila? Ja, zij is eigenlijk de hoe zeg je dat? Een mysterieus fantoom bijna, dat ze door dat boek zweeft.
0: Ja.
1: Ze duikt overal op en niemand kan echt helemaal de vinger op haar leggen.
0: Nee, dat is denk ik ook voor mij het tragische van Leila en het tragische van heel veel mensen die die tijd niet te boven zijn gekomen. Of die echt, ja, echt, hoe noem je dat? De grootste klappen hebben gehad van die tijd. En vanuit het heden probeert Laura Leila in leven te roepen. Of haar voor te stellen als een dubbele van haar. Als iemand die ook ergens doorheen is gekomen. Maar dat lukt niet. Ja, of het lukt wel. Dat is aan de lezer.
1: Ja, en dat is misschien ook waar Kazachstan zich nu bevindt, eigenlijk, wat jou betreft, als je dat zou kunnen duiden. Zit dat nog een beetje in een soort vacuüm?
0: Dat weet ik niet, want ik kijk er natuurlijk van buiten af naar. Want ik ben geen burger daar, dus ik kom daar alleen maar af en toe om mijn familie te bezoeken. En dan heb je een heel andere ervaring van het land en ook een andere band ermee dan iemand die daar woont. En dan is het ook nog een verschil of je in de stad woont of buiten de stad. Dat zijn levensgrote verschillen, maar ik gun Kazachstan natuurlijk het beste. Maar het is nu heel moeilijk ook omdat geschiedschrijving en waarheidsvinding, dat ondervindt tegenstand vanuit de Russische Federatie.
1: Ja. Ja, dat weten we ook wel ondertussen. Tenminste, ja, je zou kunnen zeggen, de arm is lang vanuit het Kremlin.
0: Ja, maar tegelijkertijd zijn er heel veel schrijvers, kunstenaars, historici die echt met veel energie en veel vastberadenheid toch al die verhalen oppikken en proberen het archief aan te vullen en de gaten in te vullen.
1: Fabienne Rachmaniev, dank je wel. Jouw boek is in ieder geval ook één getuigenis. Dat is fictie natuurlijk, maar voor wie Kazachstan als land eigenlijk helemaal niet kende. Voor mij is er wel een wereld open gegaan in Berg Spiegelscherf. Het is uitgekomen bij Das Mag. En meer informatie over dit onderwerp vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. En dan gaan we luisteren naar muziek van Johannes Brahms. Die hield ervan om te reizen, om zijn muziek aan de man te brengen. Of om op een ouderwetse wandelvakantie te gaan. Kazachstan heeft hij nooit bereikt, maar het beroemde kuuroord Bad Ischl in Oostenrijk dan weer wel. En daar componeerde hij naar verluid dit klarinetkwintet.

Dat was klarinetist Jurk Wietman met het Hagenkwartet, met het tweede deel van het Klarinetquintet Opus 115 van Johannes Brahms.

Uit de obra's de Musica uit 1578 was dit de Pavane van Antonia de Cabezon, gespeeld door Hesperion 21 onder leiding van Jordi Savall.

Dat was het Zweedse radiokoor onder leiding van Simon Phillips met The Bluebird uit de partsongs van Charles Villiers Stanford. En daarvoor hoorde je het scherzo uit de zevende symfonie van Antonin Dvorak, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Colin Davis. En uit deze sferen gaan wij naar Augustin Barrios Mangoré. Je hoort John Williams met de gitaar met Maxima.

0: bijna vergeten.
1: Met vandaag aandacht voor een virtuoos hornist uit de 18e eeuw die besloot zich te emanciperen. Jan Vaclav Stich werd geboren in Bohemen. Hij was de zoon van een lijfeigene van een invloedrijke graaf die de muzikale ontwikkeling van Stich stimuleerde. Maar toen Stich aan de invloed van die graaf wilde ontsnappen, probeerde hij alle tanden uit zijn mond te verwijderen, zodat Stich nooit meer hoorn zou kunnen spelen. Nou, dat mislukte gelukkig. Stich wist te ontkomen en nam een nieuwe Italiaans klinkende naam aan. Giovanni Punto. Stich/Punto speelde hoorn door heel Europa, werd alom bejubeld en kon op de bewondering rekenen van niemand minder dan Mozart. Zelf schreef hij ook voor zijn favoriete instrument, maar van die composities hoor je er niet veel meer. Behalve dan toch nu.

The Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner speelde het derde deel uit het zesde concert voor hoorn en orkest van Jan Vaclav Stieg. En Barry Tuckwell soleerde in dit werk. Jan Vaclav Stieg speelde viool en hoorn en hij heeft veel voor de ontwikkeling van dat laatste instrument betekend. Zo heeft hij heel wat werken voor hoorn geschreven. Maar ja, die zijn dus bijna nooit meer te horen. Behalve tegen 8 uur in Opium, want dat is de tijd voor bijna vergeten muziek. En heb jij nou nog tips voor deze rubriek? Mail die dan vooral naar opium@avrotros.nl of stuur een appje naar de NPO Klassiek app. Morgen weer een nieuw gesprek bij ons met documentairemaakster Tatjana Bozic. In Fragments of Belonging onderzoekt ze haar gevoel van thuisloosheid. Hoe komt het dat ze altijd maar zoekende is naar een plek waar ze echt helemaal thuis is? Nou, we gaan proberen daar een antwoord op te vinden in dat gesprek morgen. Ik hoop dat je weer luistert. Nu eerst het zomeravondconcert. En vanavond wordt dat gepresenteerd door Wouter Plezier. Ik wens je nog een heerlijke avond en wat mij betreft graag tot morgen. Dag!

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Wouter Plezier.
1: Goedenavond, welkom in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist. Prachtig interieur hier, helemaal stralend wit. Roomblank kun je zeggen. En het publiek zit al keurig op zijn plek. Want het gaat ieder moment van start hier met twee septetten vanavond. Van Ludwig van Beethoven. Hij was degene die die bezetting voor het eerst toepaste in zijn septet opus 20. Dan hebben we het over een klarinet, een fagot, een hoorn, een contrabas, bas en drie strijkers. En die strijkers, dat zijn vanavond de leden van het Schumann-kwartet. Wereldberoemd strijkkwartet bestaande uit de gebroeders Erik, Ken en Mark Schumann. En altviolist Matthew McDowell. Erik en Ken, dat zijn de violisten van het kwartet. En Mark Schumann is de cellist. En drie broers. De naam van het kwartet is dus gewoon naar henzelf vernoemd. En niet naar componist Robert Schumann. En vanavond versterkt met die blazers. En dat zijn klarinetist Arno Pieters, Helma van den Brink, fagot, Fons Verspaandonk, hoorn en Lars Radloff, contrabas. Ja, dan beginnen we zometeen met een septet. Of het septet, zelfs het Grand Septet van Frans Berwald. Die schreef dat in navolging van Beethoven, maar het is een heel eigen werk. Met een eigen charme. En waar de instrumenten veel meer als een gesloten collectief worden behandeld dan als individuele karakters, zoals dat een beetje bij Beethoven het geval is. Ja, Frans Berwald is een beetje een betreurenswaardige figuur in de muziekgeschiedenis. Zweedse componist, kreeg nooit de erkenning die hij verdiende, werd zelfs volledig genegeerd. En hij begon toch allemaal zo goed als jonge man in de Koninklijke Kapel in Stockholm en in het Hoforkest. Maar tijdens de première van zijn vioolconcert, 1821 hebben we het dan over, barsten sommige toehoorders zelfs in lachen uit. En even ontmoedigend was de première van zijn Grand Septet in 1828, dat door het publiek met onverschilligheid werd aangehoord. Nou, uitgerekend dat stuk gaan we vanavond horen hier in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist. Het is een concert dat plaatsvindt in het kader van de Zeister Muziekdagen. 10 dagen lang intensieve reeks van concerten, veel strijkkwartetten te gast. En natuurlijk de masterclasses die daaromheen gegeven worden voor de jonge muzici. Die zie ik allemaal tegenover mij zitten, de deelnemers aan die masterclasses. Die zitten op het balkon, recht tegenover mij. En daar komen dan de muzici het podium op. Drie leden van het Schumann-kwartet. Een van de violisten speelt niet mee. Ken Schumann nu wel. En verder Arno Pieters, klarinet, Helma van den Brink, fagot, Fons Verspaandonk, hoorn en Lars Radloff, contrabas. Bas voor het Grand Septet van Frans Berwald. Ja, stoelen worden nog even rechtgezet. Moet natuurlijk allemaal helemaal goed kloppen. Dus we kijken elkaar aan en dan gaan we beginnen.

En dat was het septet voor drie blazers en vier strijkers van Frans Berwald. Wat heerlijk om het stuk zo te horen worden uitgevoerd door zeven topmuzici, meesters op hun instrumenten. En dan hebben we het over de drie leden van het Schumann kwartet. Het is violist Ken Schumann die we hoorden. Lars Radloff, contrabas. Fons Verspaandonk, hoorn. Helma van den Brink, fagot. En Arno Pieters, klarinet. Pieters van den Brink en Verspaandonk, leden van het Koninklijk Concertgebouworkest. En Hans Radloff, de contrabassist, gaat als zeer gevraagde freelance contrabassist door het leven. Actief in de Duitse orkesten, grote Duitse orkesten. De Bayerische Rundfunk. Onder andere, ja, het is alweer pauze in de kerk van de Evangelische Broedergemeenschap in Zeist. Tijdens de Zeister muziekdagen horen wij dit concert, het Schumann kwartet vanavond met dus de blazers. Met straks na de pauze opnieuw een septet. Eigenlijk ja, de moeder van alle septetten of de vader van alle septetten, hoe je maar wilt. Het septet Opus 20 van Ludwig van Beethoven. Hij was de eerste die voor deze bezetting schreef en vond veel navolging. En Frans Berwald, ik zei het al, onbegrijpelijk dat deze man in zijn tijd werd geminacht. Met hoongelach werd zijn muziek ontvangen in Zweden. Première van zijn Grand Septet in 1828 met onverschilligheid ontvangen. Maar nu wordt hij echt erkend als de grondlegger van de romantiek in Zweden. De eerste grote Zweedse componist van symfonieën met een belangrijke invloed op componisten als Jean Sibelius en Carl Nielsen. Het Grand Septet van Frans Berwald is een van zijn meest uitgevoerde werken nu. Dus een postume rechtvaardigheid voor deze componist. Want wat een heerlijke muziek was dat inderdaad. Pauze in deze kerk hier. Iedereen spoedt zich naar de koffietafels. Dat zal wel even gaan duren voordat we straks terug zijn bij u. Met het septet van Ludwig van Beethoven. We gaan even uit een ander vaatje tappen. Wel in aanloop naar Beethoven. Muziek van Beethoven, alhoewel bewerkingen die Beethoven maakte van Ierse volksliedjes. Dat was heel lucratief. Daar verdiende hij een flinke cent mee. En dat deed hij ook graag en veel. Dus er zijn heel veel van dat soort stukken overgeleverd. Frank Patterson, tenor en de Music Group of London in de Irish Songs van Ludwig van Beethoven.

Het was een hele lucratieve inkomstenbron voor Ludwig van Beethoven, de werken van Ierse volksliedjes. En hij heeft daar een hele reeks gedaan. Enkele van die Irish songs van Ludwig van Beethoven, door Frank Patterson gezongen, tenor, en de Music Group of London begeleiden in de pauze, die nu zo goed als over is, van het concert door het Schumann Quartet en de drie blazers en een contrabassist, septetten van Frans Berwoud, hoorden we er voor de pauze een. En zometeen van Ludwig van Beethoven, het septet, opus 20 in S, grote terts. Beethoven, hij was bijna 30 jaar oud toen hij op 2 april 1800 in Wenen zijn eerste grote concert organiseerde. Een benefietconcert, allemaal ten bate van zijn eigen portemonnee. Het vond plaats in het prestigieuze Keizerlijke Boerktheater. En Beethoven had een heel uitbundig programma samengesteld dat meer dan 3 uur duurde in totaal. Een symfonie van Mozart, delen uit die Schöpfung van Joseph Haydn. Beethoven gaf aan in welke traditie hij stond daarmee. En van zijn eigen hand presenteerde hij onder meer een symfonie, een pianoconcert, en hij zou gaan improviseren aan het klavier. En midden in het programma een kamermuziekwerk dat ook zo dadelijk gaat klinken hier in de kerk van de Evangelische Broedergemeenschap in Zeist tijdens de Zeister Muziekdagen. We zijn er rechtstreeks bij in het zomeravondconcert op NPO Klassiek. Het septet voor 3 blazers en 4 strijkers opus 20. Trots vermeldde Ludwig van Beethoven op de affiche dat hij de partituur aan hare keizerlijke hoogheid Maria Theresia zeer onderdanig opgedragen had. Ja, en het feit dat alle 7 muzici met naam werden genoemd suggereert dat die ongewone bezetting heel wel overwogen was op de individuele kwaliteiten van de muzici toegesneden. Nou, en die muzici, dat zijn vanavond, ik zei het al, het Schumann Quartet. En dan is het na de pauze niet Ken, maar Erik Schumann die de vioolpartij gaat spelen. Verder Arno Pieters, klarinet, Helma van den Brink, fagot, Fons Verspaandonkhoorn en Lars Radloff, contrabas. Een donkere klank leverde dat op. Klarinet, fagot en hoorn, die blaasinstrumenten. En uit de strijkers nam je dus 4 verschillende maten. Allemaal van viool tot contrabas. 1 viool, 1 altviool, 1 cello, 1 contrabas. Slim van Ludwig van Beethoven en nog niet eerder vertoond, die combinatie. En het werd een vrij lang stuk, zo'n 40 minuten gaat het zo meteen duren. Symfonische lengte, maar met veel verschillende delen, 6 delen. En dan doet het weer een beetje denken aan een serenade of een divertimento. De 3 blazers van vanavond komen uit het Koninklijk Concertgebouworkest. Arno Pieters, klarinetist uit het zuiden, die na zijn studie nog masterclasses volgde bij onder meer Sabine Meyer. Helma van den Brink, fagot, in Den Haag opgeleid. Sinds 2005 tweede fagottist van het Concertgebouworkest. En hornist Fons Verspaandonk. Sinds 2004 hornist van het Koninklijk Concertgebouworkest. En dan Lars Radloff is de contrabassist. U hoorde het applaus al. De muzici zijn het podium op. Lars Radloff, de Duitse contrabassist. En dus die 3 leden van het wereldberoemde Schumann Quartet. Mag ik rustig zeggen, het Schumann Quartet. Sinds 2007 met als thuisbasis Keulen. En hier voor het septet opus 20 van Ludwig van Beethoven.

Dat applaus. Oh, kom er heel hard in. Dat applaus hier in de in Zeist zal nog wel eventjes gaan voortduren. Volkomen terecht. Wat een heerlijke uitvoering van het septet Opus 20 van Ludwig van Beethoven. Het Schumann-kwartet met de blazers. Drie leden van het Schumann-kwartet. Erik Schumann, de violist. Zijn broer Mark op de cello. En Malcolm McDowell, altviool. En dan Arno Pieters, klarinet. Helma van den Brink, fagot. Fons Verspaandonk, hoorn. En Lars Radloff, contrabas. Het was musiceren op het scherp van de snede. Alles behalve een routineklus voor de zeven muzici op het podium. In de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist. Tijdens de jaarlijkse Zeister muziekdagen. En rechtstreeks bij iedereen die dat leuk vindt thuis op de radio. Of in de auto of waar dan ook. In het zomeravondconcert op NPO Klassiek. Het is... Ja, diepe buigingen van de muzici voor het publiek dat heel goed begrepen heeft wat hier zo even gebeurd is. Musiceren op het allerhoogste niveau en met behoud van alle spontaniteit. Cracks op hun instrument. Deze zeven muzici. Een succes was deze muziek ook al in Beethovens tijd. Hij maakte er zelf nog bewerkingen van voor piano, klarinet of viool en cello. Met een heel nieuw opus nummer. Maar wij hoorden opus nummer 20, het septet in zijn oorspronkelijke vorm. Ja, ik denk niet dat de muzici naar huis gaan zonder... Daar komen ze niet mee weg. Het publiek laat ze gewoon niet gaan. Ze gaan nog ongetwijfeld een toegift geven. En ik zie al dat ze nu... alle acht op het podium zijn. Dus dat betekent dat het Schumann-kwartet volledig er is. Dus de twee violisten, Ken en Erik. Er wordt snel een stoel bijgezet. En dat betekent, dat kan het alleen maar betekenen, want ik zie ook alle blazers nog zitten, dat we iets uit een octet gaan krijgen. En dat zou dan, wordt nu verteld. Erik Schumann vertelt nu hoe fijn het is om hier te zijn. De primarius van het Schumann-kwartet. Hij geeft een complimentje aan het publiek. Ja, dankzij jullie allemaal is dit mogelijk, dit festival, de Zeister Muziekdagen. Ja, hij zegt ook dat ze nu met z'n achten zijn. Ja, het wordt een deeltje uit het octet van Franz Schubert, Deutsch nummer 803. Ook een beetje in navolging van het septet van Beethoven, maar met een extra viool erbij. Het wordt dan waarschijnlijk het derde deel, het Allegro Vivace.

0: de toegift. Het derde deel, Allegro Vivace. Een trio uit het octet Deutsch 803 van Franz Schubert. Erik en Ken Schumann, viool. Mark Schumann, cello. En Matthew McDowell, altviool. Samen het Schumann kwartet. Met klarinetist Arno Pieters. Fagottist Helma van den Brink. Hornist Fons Verspaan-Donk. En contrabassist Lars Radloff. Op de Zeister Muziekdagen. Aan het Zusterplein. Ja, het is heel snel afgelopen nu, want het publiek weet nu dat ze kunnen klappen tot ze een ons wegen. Maar dit was het gewoon, dus dan is het ook genoeg. En de muzici zijn verdwenen. Ze zijn aan de zijkant weggegaan en laten niet meer van zich horen. Want wat hebben ze al van zich laten horen in het zomeravondconcert, dit live concert rechtstreeks uit Zeist. Terugluisteren van het zomeravondconcert, kijk op npoklassiek.nl.
1: Het zomeravondconcert. Met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, dat gaat gewoon nog eventjes door. Morgenavond weer een zomeravondconcert om 8 uur op de zender. Het Koninklijk Concertgebouworkest dan, onder leiding van Santu Matthias Ruvali. Rechtstreeks ook weer vanuit de grote zaal dan van het Concertgebouw in Amsterdam. Met pianist Víkingur Ólafsson, de IJslandse sensatie. Hij is solist in het 5e pianoconcert van Ludwig van Beethoven, het Keizersconcert. En verder van Sergei Prokofjev, de 5e symfonie. Nog even tot 10:30. Pianist Víkingur Ólafsson vanaf CD. Als eerste partita nummer 6 van Johann Sebastian Bach. Maakt deel uit van de Klavierübung deel 1. In 1731 door Bach gepubliceerd. 6 partita's voor klavier. Het officiële opus 1 van Bach. En op het titelblad staat dan in het Nederlands vertaald: klavieroefening bestaande uit preludes, allemandes, courantes, sarabandes, gigues, menuetten en andere galanterieën. Voor de liefhebbers ter verstrooiing van het gemoed, gemaakt door Johann Sebastian Bach, kapelmeester van het Vorstelijk Hof in Sachsen-Weissenfels en dirigent van de muziekkoren in Leipzig. Opus 1, uitgegeven door de auteur 1731. Ja, toen was Bach notabene 41 jaar oud. 41. En toen debuteerde hij eigenlijk officieel als componist met het opus 1. Waarschijnlijk, althans volgens muzikoloog Alfred Duur, als een gevolg van een nog steeds moeilijke economie in Duitsland na de 30-jarige oorlog. De 6 partita's werden al snel geprezen om hun virtuositeit, hun muzikaliteit, het hoge artistieke niveau. Maar wie niet goed met zijn vingers overweg kan op het klavier, zal moeite hebben om de partita's van onze beroemde Bach te spelen. Dat zei muziektheoreticus Lorenz Christoph Mietzler. Bachs eerste biograaf Johann Nikolaus Forkel schreef over de partita's: degene die enkele stukken uit de partita's goed leert spelen en uitvoeren voor het publiek, kan er gegarandeerd succes mee boeken in de wereld. Partita nummer 6 van Johann Sebastian Bach, op piano gespeeld door Víkingur Ólafsson.

Víkingur Ólafsson speelde partita nummer 6 van Johann Sebastian Bach. Morgenavond live in het zomeravondconcert op NPO Klassiek met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Santu Matthias Ruvali. Dan is hij solist in het Keizersconcert van Ludwig van Beethoven. Straks 10:30, Passaggio Late Night. En tot die tijd nog eventjes het woord aan Víkingur Ólafsson. Het tweede afsluitende deel van de pianosonate nummer 30, opus 109 van Ludwig van Beethoven. Nog een mooie avond vanuit Zeist.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Een behoorlijk groot deel van mijn allergelukkigste herinneringen ligt in de Achterhoek, waar ik een deel van de afgelopen maand ook weer vertoefde. En het allermooist vond ik altijd het hooien. Ons hele gezin hielp dan mee, op onze eigen enigszins onbeholpen stadse manier, maar niet voor de show. Nee, soms was er onweer op komst of regen en moesten simpelweg alle zeilen bijgezet om het hooi op tijd binnen te halen. Maar ook zonder de directe druk van een dreigende weersomstandigheden werd die hulp enorm gewaardeerd en werden wij met een soort warme, nuchtere vanzelfsprekendheid in de boerengang van zaken opgenomen. En dan stonden we de hele middag in de brandende zon op het veld. We volgden het hele proces. Maaien, schudden, kidden, nog eens schudden, balen stapelen. En elke avond weer de boeren die naar de lucht keken en naar de zwaluwen en dan iets onverstaanbaars mompelden, waarna ieder precies wist wat hem of haar te doen stond. Wij knikten ingespannen mee en verschenen de volgende dag gewoon weer ten tonele, zodra we het geluid van de tractors aanhoorden komen. Afgelopen zomer stond ik een paar keer met mijn neefje van anderhalf naar dat schudden te kijken. Want zodra hij een tractor hoorde, leek hij haast uit zijn lijfje te knappen van enthousiasme. Het proces is een stuk geautomatiseerder dan vroeger. De magie is er geen greintje minder om. De boer zwaaide vanaf de tractor. Neefje was gelukkig. En een week later dezelfde magie door de ogen van mijn 3-jarige petekind. En zijn moeder, mijn beste vriendin, verzuchtte. Misschien wel goed dat ze die kinderen nu niet meer zomaar op die tractor zetten. Zij en ik reden toen we 14 waren samen met die tractor bijna een sloot in. Mooi wel, een van mijn gelukkigste herinneringen.

De Groene Boer en de Blauwe Boer. Een oud-Nederlands boerenliedje gespeeld door het Agathe Ensemble. En deze cd, Scenes of a Folk Life, was vlak voor de zomer onze Hollandse nieuwe hier bij Passaggio Late Night. En die staat dus vol heerlijke volksmuziek, bewerkt voor strijkkwartet. En vandaag op deze 25e augustus duik ik in muziek rondom de oogst. Augustus is tenslotte onze oogstmaand. Dus hier is August Harvest Song uit de seizoenen van Tchaikovsky.

En de oogst is binnen. La moisson, de oogst uit de maand augustus van Tchaikovsky. Uit zijn Seizoenen, hier gespeeld door Mikhail Pletnev.

0: De vrijplaat.
1: Op de laatste avond voor mijn vakantie hier draaide ik muziek van Spinvis, toen in zijn fenomenale samenwerking met Simon Vinkenoog. Maar ik kan simpelweg niet anders dan hem vanavond weer meenemen, want hij schreef een schitterend oogstlied. In het korenveld, in het gouden korenveld en het gouden sterrenveld ruist. Als de regen valt, de warme regen valt, de warme regen op je huid. Het verhaal zal altijd verder gaan. Slapen in het graan. Horizon brandt.

Het oogstlied van Spinvis is vanavond mijn vrijplaat om de oogstmaand augustus mee te vieren. En we blijven in de zomersferen, maar we zoeken nu even wat verkoeling op in de zomerwind van Anton Webern. En het begint fluisterzacht, de spitsje oren.

Ik wil eigenlijk helemaal niks zeggen. Soms vergeet ik even hoe ongelooflijk mooi Webern schreef. En dan hoor ik het weer en dan raak ik weer helemaal betoverd. In dit geval door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly. En dit was Webern's Im Sommerwind. En van deze schitterende Oostenrijkse zomer reizen we naar het Braziliaanse platteland. En de componist die dat zo meteen gaat verklanken, die heet Mozart Granieri. Ja, en met zo'n naam moeten je ouders wel bedoeld hebben dat je componist zou worden, denk ik. Kijk, die van mij hebben heel slinks mijn naam in een lege notenbalk geschreven op mijn geboortekaartje. Maar dat vind ik ineens een heel subtiel gebaar naast het noemen van je kind. Dat is een rare zin. Naast je kind Mozart noemen. Ja, Mozart Granieri werd geboren op 1 februari 1907 in Sao Paulo. Hij had 5 zussen en 3 broers. Ik ga je ook even de namen van zijn broers vertellen, want je gelooft je oren niet. Naast Mozart noemden zijn ouders hun zoons Bellini, Rossini en Verdi. En voor zover ik na kon gaan, hadden zijn zussen hele gewone namen, wat ik toch jammer vind, maar goed. Onze 20e eeuwse Mozart kreeg vanaf zijn 10e jaar compositieles, werd keurig zoals zijn ouders bedoeld hadden, componist, maar veranderde wel zijn naam, want Mozart vond hij zelf veel te pretentieus. En vanaf toen heette hij Camargo Guarnieri. En onder die naam maakte hij carrière in Amerika en schreef hij het volgende prachtige Braziliaanse plattelandslied.

0: Gonzao Sertaneja, lied van het platteland van Mozart Camargo Guarnieri, gespeeld door Diego Caetano. De 20e eeuwse componist die vernoemd werd naar de 18e eeuwse grootheid Wolfgang Amadeus Mozart en van pure weeromstuit inderdaad ook componist werd. En een goede, zo hoorden we net.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Beethovens 19-jarige neefje Karl heeft steeds meer studieproblemen. Hij heeft zijn opleiding klassieke talen gestaakt en wil nu een carrière in het zakenleven. En Karl moet een paar vrije maanden overbruggen en hoopt het er eventjes lekker van te kunnen nemen. Maar Beethoven dwingt hem juist privéonderwijs te volgen en roept hem op zich volwassen te gedragen. En dat geeft enorme wrevel. Maar Beethoven blijft het tegen beter weten in. Toch proberen.
2: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
3: Baden, 31 mei 1825. Beste zoon, ik speel met de gedachte om zaterdag naar de stad toe te komen en dan zondagavond of maandagmorgen weer naar hier terug te gaan. Ik stuur je geen geld. In geval van nood moet je maar een gulden lenen bij je huisgenoten. Het is voor jonge mensen goed om zuinig te zijn. En jij schijnt daar onvoldoende je best voor te doen. Want je bleek geld te hebben zonder dat ik wist waar het vandaan kwam. Iets wat ik trouwens nog steeds niet weet. Fraai is dat. Laten we er verder maar over zwijgen. Je bent erg verwend. En het kan geen kwaad om eindelijk eens sober te leven en eerlijk te zijn. Mijn hart heeft al meer dan genoeg geleden onder jouw bedriegelijkheid. En het valt niet mee om dat te vergeten. Al zou ik als een trekos zonder moren alle lasten op mijn schouders nemen, dan nog zul je, als je je tegenover anderen ook zo gedraagt, nimmer vrienden maken die echt op je gesteld zijn. God is mijn getuige dat het mijn allergrootste wens is om van jou en van die ellendeling van een broer en het afschuwelijke gezin waarmee hij mij heeft opgezadeld, verlost te zijn. Dat hij mijn wens mogen verhoren, want vertrouwen kan ik je nooit meer. Helaas je vader. Of liever, niet je vader.

vierde en vijfde deel uit Beethovens 15e strijkkwartet door Quartetto Casals. En na deze in briefvorm gegoten illustratie van de ingewikkelde en verwarrende relatie tussen Beethoven en zijn neef, keren wij weer terug naar de oogst die we vanavond aan het binnenhalen zijn. Het is tenslotte augustus, dus het hooi moet naar de hooizolders. Ik heb trouwens wel eens op zo'n hooizolder geslapen en dat klinkt heel romantisch, maar ik kan uit ervaring vertellen dat het vooral gepaard gaat met heel veel kriebel. Nu goed, we gaan luisteren naar de harvesthymne van de Australische componist Percy Grainger, die dit werk begon in Londen en afschreef in Zweden.

0: Twee violist-componisten hoorden we, elk in hun eigen cultuur en met ongeveer een eeuw ertussen. Eerst de Frans-Libanese Layel Shaker met haar On the Truck of an Olive Tree. En daarna de Britse Rebecca Clark met haar Midsummer Moon door Genevieve Lorenzo en Jean-Frédéric Neuburger.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is 25 augustus 2026, 11:45. Ik weet niet hoe laat de zon onder is gegaan, maar ik weet wel dat het vandaag precies 201 jaar geleden is dat Uruguay zich onafhankelijk verklaarde van Spanje. En dit is de zomer uit de seizoenssymfonie van Louis Spohr.

Het zomerdeel uit Louis Spohr's Seizoenensymfonie. De negende symfonie is dat. Hierdoor Orchestra della Svizzera Italiana onder leiding van Howard Shelley. Tijd voor een gedicht. En ik begon deze avond met mijn herinneringen aan het hooien en oogsten tijdens mijn vakanties in de Achterhoek, waar ik ook deze zomer weer een paar weken ben neergestreken. En zo af en toe moet je je dan uit de plattelandsidylle losweken wegens triviale zaken als boodschappen. En zo dwaalde ik ook meermaals even door Winterswijk, een stad die me zeer dierbaar is geworden en een stad met een rijke culturele geschiedenis. Piet Mondriaan woonde en werkte er. Zijn voormalig woonhuis kun je nu bezoeken. Dat is een heel mooi klein museum geworden. Componist en dirigent Jan-Willem van Otterlo werd er geboren. En dichter Gerrit Komrij komt er vandaan. En zijn woorden trof ik aan op de gevel van een beautysalon in Hartje Winterswijk.

Soms droom ik in de verre hete zon dat ik mijn dorpje een bezoek ga brengen. De school, het groen, de straat waar het begon. Geen wegen lopen er naartoe, maar navelstrengen. Er gloeit en zingt iets aan de horizon. Ik ben er bijna, in de holte van de kaart. Ik zal weer samenvallen met mijn bron. De zijlijn, maar voor mij een omweg waard. De grijze Jacobskerk lijkt wel van goud. Ik trap het wurden op zijn staart. Dan snel zakt het fantoombeeld zo vertrouwd in een diep gat. Ik zal er nooit echt komen. Toch is er iets hardnekkigs in mijn dromen. Want steeds herhaal ik deze bedevaart.

Een gedicht van de Winterswijkse dichter Gerrit Komrij. En dit gedicht trof ik eerder deze maand op de gevel van een beauty salon in Winterswijk. En daar heb ik even stilgestaan en gedacht hoe wonderlijk het is wat voor binding en gevoel je kan hebben bij een plek. En rondom het gedicht hoorde je een van de lyrische stukken van Edward Grieg, namelijk het klokgelui, het laatste lyrische stuk uit boek 5, gespeeld door pianist Lijf Overansnes. Ik vind deze klokgelui altijd zo wonderlijk anders dan die andere lyrische stukken en misschien wel mede daarom zo fascinerend. En hij zoekt natuurlijk ook echt naar het geluid van de klokken, vertaald naar de piano, en wat mij betreft is hij daar zeer goed in geslaagd. Oké, vanavond hoorden we muziek over de oogstmaand augustus. En wie wil oogsten moet zaaien en wat gezaaid wordt moet groeien. En het tweede deel uit het volgende stuk heet Growth. En deze muziek komt van een kerstvers verschenen album van het Duitse Arkis saxofoonkwartet. Ik heb het gisteren voor het eerst helemaal beluisterd. Ik ben verkocht. Hele originele en verrassende repertoirekeuze. Schitterend warm saxofoonspel. Dit is Echoes of Life van Schutter Erdenabataar.

De eerste drie delen van Echoes of Life van Shuteen Irdabanatar door het Arkis Saxofoon Quartet. En dit komt van hun kerstverse album Quirky Nightclub Chronicles, waar ik enorm van aan het genieten ben. Dus neem ze mee in je luisteren komende week, zou ik zeggen. Arkis Saxofoon Quartet, ze komen uit München. Wij naderen middernacht en laten we dat moment verwelkomen met Nuit Calme van Henriette Bosmans door Genevieve Verhagen en Helena Basilova. Ik wens je een hele goede nacht. Welterusten. Of waakzacht.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Leren mediteren? Zen.nl. Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons geloof is liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attens met ds.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie en wat behouden blijft juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
15: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
16: Sloopmelk.
15: Mona?
16: Ja, ook sloopmelk.
15: Milner?
16: Sloopmelk.
15: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
16: Sloopmelk.
17: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
18: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw.
19: tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van woensdag 26 augustus. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Whalen. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn zondag dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Omdat er bij de wedstrijden in België geen dopingcontroles zijn, is het geen officieel wereldrecord. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.